0: comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
2: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
1: Oh ja?
2: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
1: Klinkt goed.
3: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
7: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder? Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Zon en Breugel.
10: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio SNB 107.5 FM.
10: En overal via radiosnb.nl.
9: Radio SNB.
10: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Terug naar Onvergetelijk van Abbe is een middag op 11 mei van 14:30 tot 15:00 in het Van Abbe Museum voor mensen met Alzheimer. Mensen die te maken hebben met Alzheimer krijgen de mogelijkheid om zich te uiten en een dialoog aan te gaan met hun omgeving. Bijzonder aan het Onvergetelijk van Abbe Museum is dat het niet alleen leidt tot verbetering van de kwaliteit van leven van de persoon met Alzheimer, maar dat het ook een positief effect heeft op zijn of haar mantelverzorger en hun relatie. Bovendien creëert het museum hiermee een veilige en inspirerende omgeving om met lotgenoten in contact te komen. Tijdens het programma ligt de focus op het positieve, creatieve en inspirerende en niet op de ziekte. Gratis toegang met de museumkaart en voor begeleiders. Meer informatie over de tickets, kijk op de website van het Van Abbe Museum.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De Gerwense dorpsmuzikanten spelen op vrijdagavond 15 mei... vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon. De Gerwense dorpsmuzikanten bestaan inmiddels meer dan 40 jaar... en komen hoofdzakelijk uit Gerwen en Nuenen. Het repertoire is een goede mix van beat, polka, wals en evergreens. Wat dus ook te horen zal zijn op vrijdagavond 15 mei... vanaf 7 tot 9 op de kiosk in Zon.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom bij Stichting Vrijwillige Mantelzorg. Deze vrijwilligers bieden mantelzorgers ondersteuning door het bieden van respijtzorg. Ook bij het bijna thuishuis Madelief zijn vrijwilligers met een zorghart van harte welkom. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
3: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
4: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: De gemeente Zon en Breugel is op zoek naar nieuwe leden voor de straatnamencommissie. Bij nieuwbouwprojecten en wijzigingen in wijken zijn nieuwe straatnamen nodig. Deze namen blijven vaak jarenlang bestaan en dragen bij aan de uitstraling van een buurt. De gemeente zoekt betrokken inwoners vanaf 16 jaar en ouder met interesse in de geschiedenis, cultuur en identiteit van Zon en Breugel. De commissie komt enkele keren per jaar bijeen. Heeft u interesse om mee te denken over namen voor straten, pleinen, bruggen of fietspaden? Stuur dan een korte motivatie naar straatnamen@zonnebreugel.nl of per post naar de gemeente Zonnebreugel, postbus 85690 AA Zon en Breugel. Onder de vermelding van straatnamencommissie.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Zoals Stichting Leergeld. Zij zetten zich in voor gezinnen met kinderen die het financieel minder goed hebben. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Bijvoorbeeld als intermediair om huisbezoeken af te leggen bij gezinnen met een ondersteuningsvraag. En ook de Zonnebloem zoekt bezoekvrijwilligers voor mensen die vanwege hun chronisch ziek zijn of handicap weinig mogelijkheden hebben om erop uit te gaan. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefzonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Bij Onomatopee in Eindhoven is de duo-expositie Can I Hug All These Flowers te zien van kunstenaars Alaa Youssinis en Ali Eyal. In de tentoonstelling onderzoeken zij hoe geschiedenis, herinneringen en persoonlijke verhalen met elkaar verweven zijn. Ook wordt gekeken naar de invloed van politieke gebeurtenissen in de Arabische wereld en hoe kunst nieuwe vormen van verbondenheid kan laten zien. De expositie is gratis te bezoeken tot en met 10 mei bij Onomatopee aan de Lucas Gasselstraat in Eindhoven. Elke vrijdag, zaterdag, zondag van 12 tot 5.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws. Bij een steekpartij in de buurt van een moskee in Maassluis is een imam licht gewond geraakt. Het slachtoffer liep een snee achter zijn oor op en is naar een ziekenhuis gebracht. Het steekincident gebeurde bij de moskee Islamitische Stichting Nederland Jeni Kami. Wat het motief is, wordt onderzocht, maar de politie gaat niet uit van een religieuze achtergrond. Er is nog niemand opgepakt. Een besluit over de komst van een asielzoekerscentrum in Den Bosch wordt 2 maanden uitgesteld na meerdere demonstraties en het blokkeren van de snelweg A59 afgelopen woensdag. De gemeente zegt dat er een grote behoefte is aan informatie en de geplande opvang bij Engelen veel teweeg brengt. Op 7 juli zou de gemeenteraad een beslissing nemen over de komst van een AZC voor 50 minderjarige vluchtelingen. Dat wordt nu doorgeschoven naar 15 september. De Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus is uitgebroken, moeten als ze terug zijn 6 weken thuis in quarantaine. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid laten weten aan de Tweede Kamer. Eerder vanavond werd bekend dat Britten na repatriëring 45 dagen in quarantaine moeten. Het schip is onderweg naar de Canarische eilanden, daar komt het zondag aan. Opvarenden worden met kleine bootjes opgehaald en naar het vliegveld gebracht. Onder andere Nederland stuurt een vliegtuig om landgenoten op te halen. De Amerikaanse president Trump zegt dat er vanaf morgen tot en met maandag een wapenstilstand is tussen Rusland en Oekraïne. Op social media meldt Trump dat hij om een staakt het vuren gevraagd heeft aan de Russische president Poetin en zijn Oekraïense ambtgenoot Zelensky, die allebei akkoord zijn. Ook worden 1000 krijgsgevangenen uitgewisseld. Aanleiding is de Dag van de Overwinning. Voormalige Sovjetlanden herdenken dan de overwinning op Nazi-Duitsland. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 3 tot 9 graden. Overdag is het eerst zonnig, later ontstaan er wat stapelwolken. En bij een oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 22 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.
2: You're ready for me.

Beste luisteraars, Radio Song en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Song en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. De man die is opgepakt na de explosie bij het partijkantoor van D66 in Den Haag van donderdagavond blijft voorlopig vastzitten. Maandag wordt de 37-jarige verdachte voorgeleid. Het Openbaar Ministerie sluit geen enkel scenario uit over het motief van de explosie. Justitieminister Van Weel denkt dat hij politiek gemotiveerd was. Premier Jetten noemt de explosie een aanval op de partij. Er vielen geen gewonden terwijl er tientallen jongeren in het gebouw aan het vergaderen waren. De Amerikaanse regering heeft tientallen geheime documenten over UFO's openbaar gemaakt. In de documenten staat ook een melding van een onbekend vliegtuig voor de kust van Zeeland in 1948. Toen meldden Amerikaanse bemanningsleden een toestel dat extreem snel vloog en rooksporen achterliet. Critici noemen de onthullingen een afleidingsmanoeuvre van Trumps politieke problemen, zoals de Epstein-files en de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
9: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de

0: onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio
2: SNB
1: 107.5 FM.
2: En overal via radio.snb.nl.
1: Radio
2: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.
3: Actually, this is a song that David Bowie and Iggy Pop wrote a while ago. And David and I recorded it on his last David Bowie Tonight's album. We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar een station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 8:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een driedaags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Volgens de Verenigde Staten houdt het staakt het vuur in het Midden-Oosten stand. Maar het Amerikaanse leger heeft daar wel luchtaanvallen op 2 Iraanse olietankers uitgevoerd en daarvan video's gepubliceerd. Op satellietbeelden is een olievlek in de Persische Golf te zien. Iran veroordeelt de aanvallen en noemt ze een roekeloos avontuur, net nu er een diplomatieke oplossing op tafel ligt. Op het cruiseschip Hondius zijn 6 mensen besmet geraakt met het Hantavirus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn 3 mensen aan het virus overleden. In totaal zijn er nu 8 mogelijke besmettingen gemeld. Het cruiseschip is onderweg naar Tenerife en wordt daar zondag om 12 uur verwacht. Aanmeren mag het daar niet. Mogelijk worden mensen tijdelijk in Nederland opgevangen. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws. Radio SNB 107.5 FM. En overal via radio snb.nl. Radio SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Zon en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zon en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Er worden grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven in het westelijk havengebied van Amsterdam en in het Limburgse Zwalmen gemeld. Bij de brand in Amsterdam gaat het om een grote hoeveelheid schroot en worden er harde knallen gemeld. In Zwalmen staat metaalafval in brand. Bij beide branden komt veel rook vrij en wordt mensen geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Vandaag is een 3-daags staakt het vuren tussen Oekraïne en Rusland van kracht geworden. Gisteravond meldde de Amerikaanse president Trump dat beide landen daarmee hebben ingestemd. Dit werd later door zowel president Zelensky als president Poetin bevestigd. Volgens Trump komt er ook een gevangenenruil tussen beide landen, waarbij elk land 1000 gevangenen zal vrijlaten. Vandaag wordt in Moskou de Dag van de Overwinning gevierd, een jaarlijkse militaire parade die dit jaar wat soberder zal zijn vanwege de oorlog. Het weer, het is droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. Er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Uiterlijke opzichtdatum, gisteren.
7: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
6: Klinkt goed.
7: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
8: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
10: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.
12: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens. Go, go, go.

Een hele goede morgen. Ja, dat was er een van de Stylistics. Dat hoorde je natuurlijk al. En we zijn er weer. Je kan 2 uur lang luisteren naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En wat gaan we de komende 2 uur doen? Nou, hele leuke dingen in ieder geval. Ik heb weer mooie platen voor je uitgezocht. Dus ik zou zeggen, lekker luisteren. Maar eerst is het even tijd voor een lekker bakje koffie.

Dave Wilson. Titel van de plaat. Hold on, I'm coming. Heb je net ingeschakeld? Je luistert naar het programma. Een goedemorgen met Peter.

En zo kunnen ze nog wel even doorzingen. To Love Somebody. En je weet het, 24 uur per dag hier. De betere muziek, speciaal voor jou. Nancy Sinatra. Een hitje uit 1966.

Nancy Sinatra met zo'n lekkere gouden ouwe. De volgende plaat die we gaan draaien, dat is een lekker rustig plaatje. Moet ook kunnen. Ken je deze trouwens nog? I Put a Spell on You.

En deze plaat draai je over 40 jaar nog. We gaan even dansen. Met toontje lager. Alleen doen we het stiekem, geloof ik.

leuke titel trouwens. Heidi hi, Heidi ho. Makkelijk om te onthouden. En het werd gezongen door Cool and the Gang.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse westelijk havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het Nederlandse cruiseschip Hondius, waarop 3 mensen zijn overleden aan een uitbraak van het Hanta-virus en mogelijk 8 mensen zijn besmet, is onderweg naar Tenerife. Het wordt daar zondag om 12 uur verwacht, maar zal niet aanmeren. De opvarenden zullen per vliegtuig naar verschillende landen worden gebracht, waaronder Nederland. Het schip moet de haven voor dinsdag verlaten, omdat dan het weer omslaat en de ontscheping op zee onmogelijk wordt. In Syrië is een voormalig generaal uit de tijd van oud-president Assad gearresteerd. Het gaat om Ahmed Dayoub. Hij was volgens het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken betrokken bij een chemische aanval in Damascus, waarbij in 2013 meer dan 1400 slachtoffers vielen. Dayoub zou ook betrokken zijn geweest bij executies. De nieuwe Syrische regering zegt daders van misdrijven onder het Assad-regime te willen vervolgen. Assad zelf leeft sinds zijn vlucht in december 2024 in ballingschap in Rusland. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
13: Radio SNB.
14: Love your radio. Love your music. This is the best thing on your radio.
0: Peter Wilkens.

heb je net ingeschakeld. Je luistert naar het programma Een Goedemorgen met Peter. En dit is alweer het tweede uur. Gaat snel, hè? Het vliegt voorbij.

de US Corporation. En met deze plaat stonden ze in het jaar 1974 in de top 40.

Olivia Newton-John. En die nam ons mee terug in de tijd. En toen waren we nog jong, of niet soms?

Jimmy Clinton. En ik nam je mee terug in de tijd. Ken je deze trouwens ook nog? Sonny & Cher. I Got You, Babe.

een gezellige meezinger van ABBA. I do, I do. En zo gaan we door. I do. Liefdesliedjes. Jazzpolitie.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Haven.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook
4: de zonnebreugel?
5: Wees niet dom.
6: Love your radio.
7: Het station met de meeste muziekvariatie.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live. Spinderella.

0: Zon en Breugel
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. Bij de brand bij een metaalverwerkingsbedrijf in het Amsterdamse Westelijk Havengebied zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Het blussen zal nog tot het einde van de dag duren. De brand in het metaalverwerkingsbedrijf in het Limburgse Zwalmen is onder controle. Ook daar zijn geen gevaarlijke stoffen gevonden en is de brand weer aan het nablussen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan 2 mensen gedood bij een aanval op een boot die volgens de Amerikanen werd gebruikt om drugs te smokkelen. Er is door de kustwacht 1 overlevende aangetroffen. Bij eerdere aanvallen op boten van vermeende smokkelaars zijn inmiddels zeker 189 mensen gedood. Mensenrechtenorganisaties vinden dat het mogelijk buitengerechtelijke executies zijn, omdat de VS geen bewijs leveren dat de bootjes inderdaad drugs vervoeren. Het weer, zonnig en droog, met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
11: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: Met dit uur Radio Berkenstaten. Met Han Muller.

einde. Goede ochtend, goede middag, goede avond. Want u bent er weer, u bent er helemaal klaar voor gaan zitten. Misschien buiten, omdat het al lekker weer is. Misschien lekker 's avonds nog eventjes binnen. In de stoel, in de luie stoel. Misschien wel in de sleeperstoel. Hoho. Want het is weer tijd voor een hoogste tijd voor Radio Bergestraten. En ja, dit is de tune van All Creatures Great and Small. Maar dan de oude versie, want de nieuwe versie die kun je tegenwoordig weer volgen op NPO Start. En ik moet zeggen, ik ben hem weer aan het kijken en ik vind hem wel weer leuk. Met Secret Farm en James Harriet en Helen, ja. Leuk. En Mrs. Hall natuurlijk, niet te vergeten. Maar goed, wij komen hier natuurlijk niet voor Mrs. Hall. Nee, wij komen hier voor anderen. Wij komen bijvoorbeeld onder andere voor iemand die ook uit Engeland komt. Inmiddels een Sir is. Sir Cliff Richard. En die neemt van de ene afscheid. En de andere, die heet die van harte welkom.

wat een heerlijke zomerse plaat is dit toch, hè? Oh, eind jaren 60. In de tijd van de Love, Peace en wat voor beweging dan ook. Cupid's Inspiration, Yesterday Has Gone. Maar niet wat betreft Radio Bergenstaat, want wij gaan gewoon terug naar het verleden. En we doen dat deze keer met niemand minder dan de groep Love and Spoonful. En die hadden in 1965 hun opvolger van Summer in the City. En dat was You Didn't Have to Be So. En ja, niet zo, je hoeft niet zo lief te zijn.

nieuw van John Sebastian, Love and Spoonful. En dit was in 1965. You didn't have to be so nice. We blijven een beetje in het begin van de jaren 60. Want ja, dan zijn ook de jaren waarin de vroege soulmuziek een beetje opgang deed. En dit is een van de exponenten ervan. Ellie Floyd. En die, ja, oh, die ramp erop los, maar wel ophoudt.

Ja, knock on wood, Eddie Floyd. Klopt maar eens even. Dat doen we wel eens vaker dan zeggen van... ik hoop dat het allemaal niet waar is, maar het is af en toe wel waar. We gaan naar 1969. En dat doen we met de formatie Blooming. Een zestallige formatie waar wel eigenlijk maar twee mensen een beetje uitsprongen. Maar daar hebben we het dadelijk over. We gaan eens even kijken of wat dat melting pot is... of dat iets is waar we iets mee kunnen misschien wel...

0: De meest toonaangevende stemmen waren natuurlijk van Madeleine Bell en Roger Cook. En Roger Cook, die moeten we natuurlijk niet uitwissen, want die was met Roger Greenaway verantwoordelijk voor een heleboel composities van Bloemink. Maar ook natuurlijk van onder andere The Fortunes en dergelijke. Maar dit was Melting Pot, een leuk nummer uit 1969. En het is, ja, u weet, het is hoogste tijd. Potverdorie, we zijn weer aan de late kant.
1: Ze kunnen het niet laten. Dus nu de verzoekplaat van Berkenstaten.

0: een speciaal verzoek. Beetje in de richting natuurlijk van de dodenherdenking en de bevrijdingsdag. Miss, Dame Vera Margaret Welch, oftewel Vera Lynn. Het is verdorie 103 geworden toen ze in 2020 overleed. Ja, dat is alweer 5 jaar geleden. Maar goed, dit was dus toch weer een herinnering dat als de oorlog voorbij is, de White Cliffs van Dover in zicht komen voor iedereen die thuis komt. En dan is alles weer zoals zijn moet. Wij gaan naar Limburg en we gaan daar eens even kijken hoe het op een zondagmorgen er eigenlijk wel uitziet.
1: Ik had al 2 meisjes gezien en achterop allebei in een saxofoon. Witte blouse, blauwe box met geel biezen en pas gepoetste schoen. Naar boeten en dorp hoorde ik het geratteketet van een trompet. Genoeg gewild, hier drinken voor schet. En de eerste straat droog het van wiet weg en ik dacht verrek, hier trekt nog geen zondagse soep.

In 1999 bedacht G. Reinders, een man uit Limburg, dat hij eigenlijk wel eens een beetje een beeld zou willen geven van een klein Limburgs dorp op een zondagochtend. En hij had daarvoor als model de nieuwe Hagere Heide. En het behoort nu tegenwoordig tot de gemeente Landgraaf. Maar hij wilde ook inzicht geven in opbouw van de instrumenten van de fanfare. Ja, en hij deed het op een wel bijzondere wijze. Blaasmuziek in Limburgs dialect. Maar toch voor iedereen muzikaal te verstaan. Het is nooit een hit geweest, maar sinds 2003 komt het jaarlijks voor. In de top 2000. Dus wat dat betreft een reden te meer om hem toch weer eens even te draaien. Wij gaan naar Roy Orbison. Maar dat doen we samen met Katie Lang. Want zij namen een aantal maanden voor zijn overlijden in 1988... namen zij dit nummer op, hun versie van Crying, hun duet van Crying. En let vooral op de stem van Katie Lang. Countryzangeres van huis uit, maar een topprestatie wat ze hier levert.

0: Ja, de man overleed zelf op Sinterklaasdag, 6 december 1988. Maar en enkele maanden daarvoor had hij dit nummer opgenomen. Ja, geweldig. We zijn toch een beetje op de machine, even aan de vroege kant, denk ik een beetje. Om wat te lachen. Het is eigenlijk een heel serieus verhaal van niemand minder dan Martine Bijl. En dan moet ook eens even een komische noot volgen. Nou, we gaan eens even luisteren.
1: Ja, met Anne. Wie moeten we hebben? U spreekt met Anne. Wat zegt u? Uw man? Of uw man bij mij is? Ja, doe me een lol zeggen. Het is 11:00 in de avond. Ga een ander in de maling nemen. Afval nee, mevrouw, er is hier helemaal geen man. Wel, nee. En als hier wel een man was, dan was het niet uw man. Boah. Ja, hè, mevrouw, toe nou. Ik ken uw man helemaal niet. Ik weet niet eens... Even rustig. Hallo. Even rustig. Ja, ik weet best dat het geen grap is, maar u moet hier niet wezen. Nee, uw man is niet bij mij en als u het niet erg vindt... ik verwacht zelf een heel belangrijk telefoontje, dus ik wou eigenlijk... Nou, u houdt wel vol, zeg. Maar hoe heet u dan? Mevrouw Kalsbeek. Nou, mevrouw Kalsbeek, uw man is vast en zeker wel ergens. En dat is heel vervelend voor u, maar hij is niet hier. Nee, ik ken alleen een Jaap Kalsbeek en die is niet getrouwd. Oh, sinds wanneer? Al 15 jaar. Met u neem ik aan. Juist. Zeg... Nee, u weet het toch wel zeker? Ja, nee, natuurlijk ben u niet achterlijk. Maar god, mevrouw Kalsbeek, het moet echt een misverstand zijn, hoor. Ach, jawel. Hebben we het over dezelfde man? Groot, knap, blond? Ja. Ja, hij heeft ook een snor, ja. Ja, dat ook. Ja, dat is Jaap. Hè? Kaal? Wel, nee, Jaap is niet kaal. Och, mevrouw, dan kun je het niet kaal noemen. Dun een beetje. Dunnend. Leuk juist. Zijn ene been is korter, wel een been. Heeft hij een kort been? Ja? Ik heb ze nooit gemeten. Mevrouw Kalsbeek. Laten we nou niet ordinair gaan doen. Ik heb helemaal niks gemeten. Nee, die heb ik ook niet gemeten. Als we het nou daarover hebben, zo indrukwekkend is die niet, hè? Dacht ik zo. Juist. Hè? De zak? Ja, god, ik let... Ik... Oh, het is een zak, absoluut! Ja, natuurlijk vind ik dat ook. Ik denk een leuke vrije jongen te hebben. Zit ik opeens met een getrouwde kale oplichter met een kort been? Of ik dat een zak vind? Ja, natuurlijk vind ik dat een zak, mevrouw Kalsbeek. En ik begrijp dus absoluut niet wat er te lachen valt. Hè? Barbara. Barbara. Nou, ik ben dus Anne. Ja. Leuk kennis te maken. Nou, daar zitten we dan, hè. Nee, de krant. Ik heb hem uit de krant. Ja, nou, een paar maanden geleden een advertentie. In de Telegraaf. Ik heb hem nog in mijn tas zitten, hoor. Ik wil hem wel even voorlezen. Ik heb hem zo bij de hand. Wacht even, hoor. Ja, let op. Ben jij die vrouw van plum 40 jaar? Hartst? Hè? Nee, hartst. Ja, persoonlijk denk ik, tochtelijk. Ja. Ja, dan moet je hoor, het staat hier zo, hoor. Moest op een koopje, zeker. En nee, wacht nou even, het gaat nog door. Sleutlijf met volle bust. Is bovenst op jou van toe, dan ben jij de vrouw van mijn druk. Ik. Dubbele punt. Aantre veertiger. Ongebeur.
2: Ongebeur.
1: Uitste pos op ak nerf. Wens niet meteen vaste rel. Maar wil het nu graag met jou beleven. Nou, brief onder nummer enzovoort enzovoort. Wat herhalen? Oh, wacht even dan. Ja. Aan Nuchtere veertiger. Nee, hè, Barbara. Hoe oud? Je zou het hem niet geven anders, hè? Echt waar niet. Zeg, en die... die uitste post op Aknef, hoe zit het daarmee? Bij V&D. In de directie of zo. Oh. Welke afdeling? Och, jezus, ik denk als deze, waarom neemt hij dan nooit eens een bloemetje mee? Altijd maar van die afdruiprekken en Lola-borstels. Ja, die theepot heb ik ook. Ja, dat is een belachelijk ding, je geen eens een tuit had. Nou, nee, maar dat schijnt toch nog een aardig duur ding te wezen, hoor. Oh, tegen inkoop. Ja, nee, dat begrijp ik, ja. Nee, het is absoluut niet komisch. Nee, het is natuurlijk vreselijk. Ja, wel, maar voor mij ook, hoor, Barbara. Ik wist ook van niks. Ik had het toch een leuke vriend dan, eerlijk waar. Hè? Nee, ik zie hem niet elke dag. Nee, hij wou niet meteen een vaste rel, hè? Oh, 2 keer per week gemiddeld. Ja, nou, Jaap eet wel eens bij mij, wel. Maar hij is altijd zo laat en het is zo'n kleine eter. Wel, hij eet als niks. 2 volle borden. En soep. Hij lust geen soep. Ja, nou, bij mij wil hij altijd alleen een toetje. Bij jou nooit een toetje. Nou, kind, hij is dol op toetjes. Een bananenschuitje doet hij een moord voor. Nou, dan komt hij met ons tweeën, komt hij toch leuk aan 3 gangen. Hè? Hè? Oh, ja. Nou, ja, dat is... nou, je neemt een banaan. En, nou, die snij je dan in de lengte door midden. En daar doe je jam op. Ja, het is een beetje kinderachtig toetje, hoor. Maar hij vindt dat...
0: Ja, nou, hoe dat verder afloopt, dat horen we volgende week. Ik denk dat volgende week even deel 2 draai van deze relaties met Jaap verhaal van Martine Bijl. Ja, we gaan... Oh, dit is ook zo'n hele leuke, zo'n oude, zo'n herleefde doo-wop van 1975. Van Pete Wingfield. En eigenlijk een one-hit wonder, maar een ontzettende leuke.

0: Ja, Pete Wingfield, 18 with a Bullet. Ja, het is eigenlijk een heel raar nummer eigenlijk, maar toch leuk. Maar het is een one-hit wonder, totdat het in 1998 in één keer verscheen op de soundtrack van de film Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Een film over vier criminelen die een kaartschuld hebben bij een paar gangsters. En onder andere Vinnie Jones en Jason Statham. Ja. Die speelde daar een rol. Maar goed, het kan altijd dan een keer goed komen. Het 18 with a Bullet. En wat is 18 with a Bullet? De Bullet is eigenlijk een aankondiging, een aanduiding van een hit die heel snel stijgt. Dus eigenlijk, zoals wij in Nederland zeggen, met een stip. En als het met een stip is, dan kreeg die van Veronica altijd wel een predicaat. En dat predicaat heette, ja, hoe heette dat?
1: En dit is de nieuwe alarmschijf.

Murphy, liedzanger van The Who, maar dit keer op de solo tour gegaan. En dit is in 1973 is dit Giving It All Away. Hele mooie. We gaan stilstaan bij een overlijden. Maar dat doen we eerst als we dit nummer gedraaid hebben. En dan zal ik u daarna vertellen waarom ik dat gedraaid heb en wat ik daarbij te vertellen heb.

Baby, I love you. Ja, zit u maar daar. Dat is helemaal niet van hun. Dat is van Andy Kim. Nee. Andy Kim die had het in 1969. Zette hij Baby, I love you op de plaat. En het werd een dikke vette hit. Maar dit was een nummer van de Ronettes. In 1964 al geschreven. En gepubliceerd door niemand minder als Phil Spector. De latere echtgenoot van Ronnie Spector. Maar eigenlijk heette Ronnie Spector geen Ronnie Spector, maar Ronnie Ross. En waarom draai ik deze plaat? Omdat deze week overleed Nedra Telly Ross in de leeftijd van 80 jaar. En ze was daarmee de laatste van het illustere trio de Ronettes. Want Estelle Bennett die overleed in 2009. Het was ze 67 jaar oud. En Ronnie Spector in 2022 was 78 jaar oud. En ze overleed precies een jaar na haar echtgenoot Phil Spector. Althans haar ex-echtgenoot Phil Spector. Zo, dan bent u er helemaal bij. En wij gaan gewoon even door met de voormalige zanger van de Equals, Eddie Grant. En die had in de tijd van de apartheid toch wel zijn eigen mening over het land.

0: En Joanna, dat was natuurlijk de verbastering van Johannesburg, de toenmalige hoofdstad van Zuid-Afrika. Dit was Eddie Grant uit 1988.
1: Eefke Boelhouwers hier en blijf lekker luisteren naar Radio SNB.

0: Ja, dat kan zo eenmaal in Radio Bergen staan. We gaan van 1988 zomer terug naar 1960. Met The Drifters en Save the Last Dance for Me. En daarmee komt aan deze Last Dance ook meteen een einde aan de laatste gezongen plaat. Want we gaan instrumentaal eindigen. En we doen dat met een live opname. Een live concert uit 1960. En daarin, moet ik eens even kijken hoor. Want ja. In de Saturday Night Show, de Beach Nut Show, in augustus 1960, was dit de aankondiging van deze laatste plaat. En ik zou zeggen, allemaal dank voor het luisteren. Graag weer tot een volgende maal.
1: Here is probably the biggest instrumental record of the day. A thing called Walk, Don't Run. Ladies and gentlemen, here are the Ventures.
2: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
3: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats, waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond, vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een driedaags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. Bij een woningbrand in Geldrop is vanochtend een 37-jarige man overleden. Vermoedelijk is de brand in de keuken ontstaan en is de man overleden door het inademen van rook. Omwonenden hoorden in de vroege ochtend een rookmelder afgaan en sloegen alarm. De brandweer bracht het slachtoffer naar buiten en hulpdiensten hebben nog tevergeefs geprobeerd de man te reanimeren. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De naar Tata Steel overgestapte voormalige milieudefensiedirecteur Donald Pols zegt in een interview in de Volkskrant dat hij niet voor het geld is overgelopen naar het staalbedrijf, maar dat zijn wens naar een stabiel gezinsinkomen wel heeft meegespeeld in zijn beslissing. Pols zegt dat hij nu in de kern van de transitie kan gaan werken en dat niet bedrijven, maar vervuiling de vijand zou moeten zijn. Zijn overstap is scherp bekritiseerd door de milieubeweging, omdat Tata Steel Nederlands grootste vervuiler zou zijn. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer, zonnig en droog met hier en daar wat mist. In de middag wordt het 18 tot 22 graden. De noordoostenwind is zwak tot matig. Tot zover het radionieuws.
4: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
7: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
8: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
7: Klinkt goed.
8: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
11: Vroeger kocht je op het vliegveld een prepaid simkaartje. Dan stond je een half uur in de rij, probeerde je met handen en voeten uit te leggen wat je wilde, en dan werkte die niet eens. Met eSIM op reis bestel je gewoon voor vertrek een databundel via de app. 2 minuten, klaar. Je landt en je bent online. Welkom in de toekomst. eSIMopreis.nl.
12: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
13: Zon en Breugel.
14: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
13: Radio SMB 107.5 FM.
14: En overal via radiosmb.nl.
13: Radio
14: SMB. Met dit uur. Muziektherapie met René van Abelen.
15: 5, 4, 3, 2, 1, 1.
16: Muziektherapie begint nu.

0: Dat blijft toch gewoon een verbijsterend mooi nummer. Maar goed, het stond ook niet voor niks 4 weken op nummer 1 natuurlijk. Afkomstig van Love Over Gold, Dire Straits and Private Investigations 1982. Oké, welkom bij sessie 590.
1: Muziektherapie.
0: En in deze sessie hoor je onder meer de Fab Four met een compositie van John Lennon, Nederpop in Limburgs, popnieuws, een Duitse deun en een albumtrack van een trio dat een legendarische Hollandse band voortzet en nieuw leven heeft ingeblazen.
1: Muziektherapie met René van den Abelen.
0: Afgelopen week overleed in Frankrijk Marjorie Koerts, de weduwe van Earl of Fire-gitarist Chris Koerts. Bijna 3 jaar geleden reisde ik af naar Le Chalard, het dorpje in Zuid-Frankrijk waar ze al jaren woonde. Ik interviewde haar en Ella Koerts, die met Gerard getrouwd was geweest, over de legendarische broers voor een muziektherapie special die in december 2023 werd uitgezonden. In een meer dan 500 jaar oude huis werd ik supergastvrij ontvangen. En Marjorie vertelde onder meer ook over hoe zij en Chris bij elkaar kwamen.
2: Ik ken Chris van school. Hij zat op hetzelfde lyceum. En ik was heel erg verliefd op hem, maar hij dacht dat we hem uitlachten. Hij ging altijd met een klasgenoot, een hele goede vriend van mij, bij mijn oma koffie drinken. En ik met een klasgenootje van mij. Maar die vriendin van mij, die wist dat ik verliefd op Chris was.
0: Aha.
2: Dus wij kwamen daar 15 jaar, giechelend kwamen we daar binnen. Dus Chris dacht altijd dat we hem uitlachten. Nou, dat is ook niks geworden. En toen, 21 jaar later... mijn neefje heeft bij de band gewerkt, hè, Wijnand,
0: ja.
2: Als roadie. Dus ik zag Chris regelmatig. En ik vond hem altijd op feestjes en zo, vond ik hem leuker dan alle anderen. Inclusief degene waar ik mee was. Het is natuurlijk niet zo gezond, maar oké. Okay. En toen zat Wijnand van, we gaan met Pinksteren, ben heel stijl, gaan we kamperen. En Chris zei van, ik ga niet in de tent. En mijn vanaf dat moment aanstaande ex zei van, ja, maar je kan bij Marjorie in de caravan. Dan hoef je niet in de tent, want ik ga niet mee. Ik moet er niet aan denken, al die mensen. Nou, zo is het gekomen, hè.
3: Ik ben Chris Koerts, gitarist van Earth of Fire. Je luistert naar Muziektherapie. Hier is een van onze hits.

van wat eigenlijk wel wordt gezien als het comeback-album destijds van Earl of Fire. Uit november 1979, Reality Fills Fantasy. Inderdaad, Weekend stond erop. Maar ook deze, dat was ook de opvolger als single. Veel minder succesvol, maar met een glansrol voor gitarist Chris Koerts. Fire of Love. Straks popnieuws. En de volgende artieste die wordt in juni 26, maar ze is al 3 keer genomineerd bij de Brit Awards. Dit is van de meest recente album uit vorig jaar, How to Be Human. Cat Burns, and There's Just Something About Her.

De tour door Noord-Amerika van Graham Nash is uitgebreid. De 84-jarige muzieklegende treedt in totaal 36 keer op, met als laatste datum 9 oktober in Pennsylvania. En geloof het of niet, opnieuw hebben de Eagles data toegevoegd aan hun serie optredens in de Sphere in Las Vegas. In september en november verzorgen ze nog eens 6 concerten. De Mavericks hebben een serie optredens aangekondigd als eerbetoon aan hun overleden oprichter en zanger Rao Malo, die in december overleed. James Otto en Emily West nemen zijn plaats achter de microfoon in tijdens de The Music Lives On Tour, die midden juli van start gaat en duurt tot en met 14 november. En dan is dat dus die bevestiging van een nieuw album van de Rolling Stones. We wisten het eigenlijk allemaal al lang. Foreign Tongues, op 10 juli verschijnt het dus. En er is inmiddels een tweede track van vrijgegeven in The Stars.

0: dus verkrijgbaar Foreign Tongues, dat nieuwe album opgenomen tijdens de sessies voor Hackney Diamonds uit 2023. En extra leuk natuurlijk, Steve Winwood is van de partij, Robert Smith van The Cure en ook Paul McCartney. En dan, en dat maakt het natuurlijk extra speciaal allemaal, historisch eigenlijk, de laatste opname van een drummende Charlie Watts, blijkbaar redelijk kort voor zijn overlijden. The Stones en In The Stars.
1: Muziektherapie. Das Radio, die je vriend is.
0: En van nieuw werk van de grootste rockband uit de geschiedenis gaan we naar een heerlijk, tuttig liedje uit het begin van...

0: Ooit toen helemaal mee uit je dak gaan. Connie Froboes was dat en alle jonge meisjes hebben das gern. 19 was ze toen ze het zong. Later ging ze ook film doen en tv en zelfs theater. Inmiddels is ze al 82. Goed, Connie Froboes dus in muziektherapie. We gaan weer meer de kant van de rock op. Francis Rossi, eind deze maand wordt hij 77. Push comes to shove.
1: Muziektherapie.
2: Nieuw, gloedje nieuw, gloedje nieuw.

0: Niks spectaculairs, maar helemaal niks mis mee. Push Comes to Shove, nieuw werk van Francis Rossi. En hoe is het destijds bij hem begonnen? Lang geleden natuurlijk inmiddels. Nou, heel simpel. Hij zag op de televisie de Everly Bros. En toen zei hij tegen zijn ouders, voor kerstmis wil ik een gitaar.
1: Muziektherapie, live albumtrack.

0: Fascinerend geluid blijft het hebben, ook op het album Trio. Super Sister hoorde je, Robert-Jan Stips, Rinus Gerritsen en Leon Klaassen. En een gloedje nieuwe uitvoering van A Girl Named You. Het volgende nummer was origineel al een hit in Italië. Van zangeres Mina, Grande, Grande, Grande, heette het toen. Shirley Bassey kwam met de cover Never, Never, Never.
1: 1973.

Het is onmogelijk je te vergissen als je die stem hoort. Je weet, dat is Shirley Bassey. Never, never, never. En van het Verenigd Koninkrijk gaan we terug naar ons eigen land. Maar we blijven in datzelfde jaar 1973. Ja.

0: Ik blijf het zo jammer vinden dat er niet gefilmd is tijdens de repetities van dit nummer. Want ik denk dat je niet meer bij zou komen. Maar goed, de Dizzy Man's Band uit Zaandam kwamen ze. 3 keer wisten ze de top 5 van de enige echte te behalen. Waaronder met deze, The Show.
1: Kwart voor. The Fab Four.
0: Een nummer geschreven door John Lennon. Eigenlijk opgedragen aan Yoko.
2: Do your thing, man.
3: I'm doing it all the time, I can't keep off it. Okay. What is it? 1, 2, 3, 4. Oh no.
2: What are we doing?
3: Sorry.
2: Don't let me down.
3: Yeah. Is that what we did?
2: I was just into.
3: Do a nice big for me, you know, to give me the courage to come screaming in.

0: how many life changes I'm temple.
1: De Beatles met uiteraard op de toetsen Billy Preston. Don't let me down.
2: Muziektherapie met René van den Abelen.
1: We pakken het tweede mini-album van Robin Hazard, er is bij uit 1990. Geschreven door Jack Poels, die zo'n beetje alles schrijft, Believe Loopen.

Robin Haase in deze muziektherapie. Aflevering 590. Mijn naam is René van der Labelle. Volgende week vanzelfsprekend een nieuwe editie. Twee keer verzorgde hij het voorprogramma voor Stevie Wonder, Bob Marley. En dat was geen toeval, want Stevie was een fan van hem. Op zijn album Hotter Than July deed hij dan ook een ode aan Bob. Master Blaster. Graag tot volgende week.

0: 7.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In de Verenigde Staten zijn 4 mannen veroordeeld voor het organiseren van de moord in 2021 op de toenmalige president van Haiti, Jovenel Moïse. De president werd in zijn slaapkamer doodgeschoten door een groep Colombiaanse oud-soldaten. Volgens de advocaten van het viertal heeft de Amerikaanse overheid onbetrouwbaar bewijs gebruikt. De mannen kunnen een levenslange gevangenisstraf krijgen. De Amerikaanse miljardair Elon Musk noemt het Franse onderzoek naar de inmenging van zijn social media platform X in de Franse politiek en de betrokkenheid bij deepfakes, misbruik van kinderen en de ontkenning van de Holocaust politiek gemotiveerd. Musk weigert mee te werken aan het onderzoek en negeerde een uitnodiging voor een vrijwillig verhoor. De mediabaas schrijft nu op X dat de Franse autoriteiten nepper dan een chocolade euro zijn en homoseksueler dan een flamingo in een neon tutu. Op het Rode Plein in Moskou vindt de jaarlijkse militaire parade plaats waarmee Rusland de dag van de overwinning viert. Er worden dit jaar geen tanks, raketten of ander zwaar materieel vertoond vanwege de angst voor een Oekraïense aanval op het evenement. Door bemiddeling van de Amerikaanse president Trump is vandaag een 3-daags staakt het vuren tussen beide landen van kracht. Met de dag van de overwinning herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in de Tweede Wereldoorlog. En in een dierentuin in het Duitse Dortmund is een 29-jarige man in het leeuwenverblijf geklommen en heeft daar een portie rauw goulashvlees achtergelaten. De vaste bezoeker van de dierentuin zei dat de dieren veel lawaai maakten en volgens hem dus honger hadden. Varkensvlees is gevaarlijk voor katachtigen en de resten zijn uit het verblijf verwijderd. Volgens de politie is het voeren van leeuwen geen misdaad en heeft de actie geen juridische gevolgen. Het weer zonnig en droog met alleen in het noorden wat bewolking. In de middag wordt het 18 tot 22 graden bij een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Slim financieren? Kies voor Capilex en ontvang een razendsnelle beoordeling van je aanvraag, vaak al binnen 1 werkdag. Geen jaarcijfers nodig, financiering op basis van vastgoed als onderpand. Kijk op capilex.com. Jouw zakelijke lening, zo geregeld. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
11: Radio SNB 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio SNB.

Pinksteren. Arie Ribbons was dat. Het was een echte originele single. Af en toe zat er een klein tik en een kraakje in. Maar ja, goed. En Brabantse nachten zijn lang. Zo, we zijn er weer. Aan juli 1980 was dat. En het was denk ik zo rond de carnavalsperiode. Nee, dat kan niet. Juli 1980. Zo. Dat is vakantietijd, hè? Carnaval komt dan weer. Brabantse nachten zijn lang. Ik dacht, het is een carnavalschit geweest of zo. Van Arie Ribbons. Hij kwam uit Eindhoven. Komt in Eindhoven. Goed, welkom weer bij de Flashback Show. We gaan weer met u terug in de tijd. Vanaf 1955 tot heden gaan we weer lekker gaan we muziek draaien. En het mag de pret niet drukken. We maken gewoon het uurtje weer heerlijk vol. Zoals bijvoorbeeld met de volgende, ook weer uit 1992. Nee, nee, Sherry, zou gaan we zo meteen draaien met een hit in de top 40. Dat allemaal met Money Love.

0: Lekker terug in de tijd was dat met Cliff Richard en The Shadows. Als we terug in de tijd gaan met Cliff Richard en The Shadows, dan praten we over de begin jaren 60, juli 1962. Om precies te zijn was dit een hele grote hit. En toen, Veronica tot 40, dat bestond zelfs nog niet, hè. Het is pas begonnen in januari 1965, dus ik weet niet wat voor hitparade het destijds was in de beginjaren 60. Maar goed, dat is al lang geleden, zeg. Ha. De grootste hoop van de mensen op deze aardbol zaten toen nog in de bloemkolen. Toch? 1962, al. Oh. Goed, mag de pretje terug. Cliff Richard en de Shadows waren dat dus met Do You Want to Dance. En daarvoor hadden we Nene Cherry uit 1992. En ze hebben ze ook allemaal Money Love. Zo, we zijn weer bij je, hè? Gaat-ie.
1: De mooiste ouwe hoort u bij de Flashback Show met Martien van Pinksteren.

0: weet niet wat er aan de hand is met die nieuwe cd-speler hier, maar ik heb het idee dat helemaal vervormd, maar volgens mij viel het toch wel mee, oké. Get Me Out of Here was dat, en dat allemaal met Esme Denters, Out of Here. Ja, ben ik er nog? Ja.
1: Voor de mooiste gouden ouwe luistert u naar Martin van Pinksteren met zijn flashback.

ik vond het allemaal komstig was dat Jan Smit met zijn grote hit van, nou, al toch weer enkele jaren terug hoor. 2005, 2007 of zoiets. Ik zou even moeten kijken, ik weet het op mijn hoofd niet meer. Jan Smit dus met Als de Morgen is gekomen, ja. We zijn 25 minuten bezig met de Flashback Show. Dus dat betekent dat we toch weer eventjes een Nederlandstalige gaan moeten draaien hier zo tussendoor. Hè. Daarvoor hadden we Paul Davidson met een net niet nummer 10 hit in de Veronica Top 40. Mei 1976, nummer 11 stond hij in de hitparade met Paul Davidson en de Midnight Rider. En dat is weer zo'n plaatje wat ik denk van, hé, dat heb ik al heel lang niet meer gehoord. Nou, dat klopt dus ook. Goed, mag de pret niet drukken hoor. We gaan lekker door met de...

Zo gaat dat. Weet je wat we gaan doen? We gaan een keer gewoon lokaal talent draaien. Ja, het is weer zover, jongens. Daar komt ie. Ik zeg even helemaal niks. Luister maar even heel goed naar deze opname. De Colly Brothers.

Ja, wat moet ik daar nou over zeggen? Helemaal niks, toch? Nee, helemaal niks. Heerlijke muziek is dit van de Collie Brothers uit Oorschot afkomstig. De vijf gebroeders. Even denken of ze hem nog van voornaam weten. Adje, Ad, Henk, Frans, Willy en de vijfde is Jozef. Ja, zo gaat het. De gebroeders Collie Brothers dus met Have I Told You That I Love You uit 1994. We gaan door met het nummer 1 geluid in februari 1981. Hier is Phil Collins.

0: Sigma was dat uit 2014 met Nobody to Love. Niemand om lief te hebben. Nou, dat ben ik eraan.
1: Toch? Ja.
0: En daarvoor hadden we Phil Collins met In the Air Tonight, nummer 1 geluid uit 1981. En niet te vergeten de oorschotse Collier Brothers. Met Have I Told You That I Lately, That I Love You. En dat was uit 1994. Tel eens even terug. Hè? Ja. Blijf niet jong.

Nou, dit eentje duurt nog een minuut, dus ik heb nog eventjes een minuut de tijd om te praten, als het ware. Doen we niet. Dan gaan we snel door met muziek. En wat gaan we doen? We gaan terug naar de jaren 60. Zometeen gaan we John Rawls draaien. En hij heeft een hit gehad in augustus 1968. Komt toen op de tweede plaats terecht in de Veronica Top 40. Het was toen de enige echte hitparade die we kenden. Nummer 2 geluid dus met If I Only Had Time. Dus tel maar even terug. 1968, nou, dat is alweer ontzettend lang geleden. Ik zat toen op de middelbare school. Oei, nou zeg ik wat. Ta-ta-ta-ta. Maar goed. 37 minuten zijn we alweer bezig. Het is 7 minuten over half. En dat betekent dat we ja, toch weer muziek gaan dragen. De zingel erin. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Huppakee, toen was je afgelopen. Ja, met een oude plaat uit de jaren 60 wordt ook een oude jingle, hè? Hier komt ie!

Het had wel in één keer op, hoor. Hoe kan dat nou? Ja, goed. Het dorpscafeetje was dat uitgevoerd door Jantje Koopmans. Ja, Jantje Smits. Ja, waar zeg ik Jantje Smits, maar ik had het ook niet. Jantje Koopmans. En dat kwam uit Waspik, dacht ik, zo in die hoek, hè? In die richting, hè? Jantje Koopmans, ja toch? Goed. Jantje Koopmans dus met het dorpscafé. Ja, we moesten nog een gauw een keertje hier in de Flashback Show een Nederlandstalige doorheen gooien. En dan heb ik er eigenlijk nog eentje zo uit die piratentijd gepakt. Zo in de einde jaren 70, begin jaren 80. Ieder eigen dorp had wel zijn eigen piratenstation. En daar werd dit soort muziek nogal bij gedraaid. Jantje Koopmans dus met het dorpscafé. We gaan snel door, jongens. Want ja, een kwartier, 10 minuten hebben we nog te gaan. Dan is het weer voorbij hier met dit uur van de Flashback Show.

0: aanleiding van een televisieserie. De Beretta Team was dat uit 1976. Het nummer 1 geluid in de toenmalige Nederlandse top 40. En dat allemaal met Sammy Davis Jr. Jingeltje erin. Nou, vooruit dan, doe we toch.
1: Waar klinkt toch die heerlijke sound? Dat geluid waar iedereen van houdt. In de Flashback Show. Met Martien van Pinksteren.
0: Het was eigenlijk niet de bedoeling om deze te pakken. Ik had een andere gepland. Even kijken wat deze
2: en
0: doet.
2: En dan nu even tijd voor.
0: Nee, we hebben al tegen gehad, joh. Kom op nou. Kunnen we niet maken. Heb ik één? Nog eentje?
3: Dit is de Flashback Show.
4: Tijd voor een gouden ouwe.

Even een uitleg geven over de plaat die we net gehad hebben. Lily Marleen was dat van The Blue Diamonds. En The Blue Diamonds, dat was zeker een groot succes in het begin van de jaren 60. Ja, die hebben niet het heel leven, denk ik. Riemwolf is al overleden, dacht ik. Ja, The Blue Diamonds dus, en dat allemaal uit de begin jaren 60 met Lily Marleen. Op de achtergrond horen we de Chaps. Dat is een van de laatste platen die we hier in deze flashback show dit uur gaan draaien. De Chaps hadden een hit in 1983 met Rawhide, Rawhide, Rawhide. En waarom dat toen weer een hit is geworden in de hitparade, dat weet ik niet. Ik zal hem eventjes vooraan zetten. Rawhide dus van de Chaps. Ghost Riders in the Sky. Dus een medley, Rawhide en Ghost Riders in the Sky. Ik zet een singeltje even vooraan. Het is een gramofoonplaatje. Blijf luisteren naar de radio.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Rusland heeft volgens president Poetin destijds de wereld gered met de overwinning op Nazi-Duitsland. Hij zei in Moskou tijdens de viering van de Russische Dag van de Overwinning dat Rusland destijds de grootste bijdrage leverde aan de nederlaag van het nazisme. Ook haalde hij uit naar de NAVO in verband met de oorlog in Oekraïne. Volgens Poetin vechten Russische troepen daar tegen de agressieve macht van het hele NAVO-blok. Hij zei verder dat Rusland uiteindelijk zal overwinnen. Het festival Music On in Amsterdam is op het laatste moment afgelast. De gemeente trok de vergunning in nadat de omgevingsdienst negatief adviseerde over de veiligheid van de tentconstructies. Het festival zou vandaag en morgen in het Meerpark worden gehouden en was volledig uitverkocht. Volgens verschillende media werden er zo'n 20.000 bezoekers verwacht. De organisatie zegt geschokt en teleurgesteld te zijn over het besluit. Bezoekers worden nu opgeroepen om niet naar het festivalterrein te komen. Een 21-jarige Nederlandse backpacker ligt met mazelen in Panama-stad in het ziekenhuis, meldt het Panamese ministerie van Volksgezondheid. De toerist reisde de afgelopen weken onder meer door Costa Rica, Mexico en Guatemala. Kort na aankomst in Panama kreeg hij klachten als koorts, hoesten en een loopneus. De Panamese autoriteiten zeggen dat het gaat om een geïmporteerde besmetting en zien geen lokale uitbraak. Mensen die contact hadden met de Nederlander worden preventief gevaccineerd. En een passagiersvliegtuig heeft bij het opstijgen in het Amerikaanse Denver waarschijnlijk een persoon geraakt op de startbaan. Volgens luchtvaartmaatschappij Frontier Airlines ontstond er daarna rook in het toestel. Het vliegtuig brak het opstijgen direct af. Aan boord waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden. Alle inzittenden werden via de noodglijbanen geëvacueerd. De persoon op de startbaan raakte licht gewond, maar het is nog onduidelijk hoe diegene op die startbaan is terechtgekomen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Is je telefoon sloom of je batterij snel leeg? Ga dan nu voor een nieuwe smartphone bij Telecombinatie. In combinatie met een abonnement krijg je extra korting. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Zon op je scherm. Warmte in je woning. Airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio
3: SNB
2: 107.5 FM.
3: En overal via radio-snb.nl.
2: Radio
3: SNB.

De enige echte M. Jackson. En in de tijd dat we terug gaan, waar we naar terug gaan, zo moet ik het zeggen, dan was deze heer M. Jackson zeer zeker een van de topartiesten op dat moment. Ja. Hey, trouwens, wees welkom. Dit is de Bouwval. 2 uur lang gaan we weer terug de tijd in. Nou ja, niet helemaal terug de tijd. We hebben daar ook nog wel plaatjes van u, denk ik. Hoor. Ja, maar... We gaan in ieder geval terug naar een jaar en dan gaan we kijken naar... Ik zie hier de Verenigde Staten, Engeland, Warschau Pact, Amerika. Dat is hetzelfde, Nigeria, Bolivia, Rome en nog veel meer. Hey, Suriname komt ook nog langs. En natuurlijk gaan we gewoon kijken wat er in Nederland gebeurde in dit jaar. In dit jaar waren er ook nog hits te bewonderen. En dan pakken we eventjes de publieke lijst. Op nummer 10 stond daar Culture Club met Karma Chameleon, Not All Night Long van de heer Lionel Richie. Op nummer 9, 8 was voor UB40, Red Red Wine. Beat It van Michael Jackson stond hier op nummer 7. 6, Stars on 45, The Star Sisters. Proudly presents The Star Sisters. 5 dan, Nena, 99, Luftballons. Doe maar met Pa op nummer 4 in deze publieke lijst. En Billy Joel met Good Night Saigon op nummer 3. Misschien weet je al een beetje de richting waar we naartoe gaan. Want op nummer 2 stond een hele belangrijke film-CQ-serie die toen op tv was. Ik heb het over Irene Cara en Fame. En op nummer 1, een van de jongste bands die ooit op de nummer 1 positie zijn beland in Nederland. Ik heb het over The Shorts, die in 1983 met Come On, Ça Va een hele grote hit in de lage landen scoren. En dat kan volgens mij allemaal door... gaan we even ver terug de geschiedenis in voor de dames en heren die misschien zitten te luisteren. Door Stuivers In. Zoek het even op, anders als je niet weet wat het is. Dus een heel groot, belangrijk kinderprogramma in begin 80 jaren. Nou, dit was trouwens ook een hit die tijd. Lionel Richie.

En zo zwieren en zwaaien we een beetje door de tijd heen. 1990, zoekmachine en Malden. Een van die mooie platen uit het verleden, zo gezegd. En nu terug naar, nou ja, het heden wil ik niet zeggen, maar toch.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging

0: Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

van een knoeper van een lied, zeg. Jongens, jongens. Ben ik nou? Ja, ik ben. Even kijken. Ik wou zeggen, wat een knoeper van het hit dat het was. En dan heb ik het over de Shorts, Come On, Savan. Wat ik al eerder heb gezegd. Stuif is in, daar kwamen ze in voor. Als een jeugdbeentje, als een schoolbeentje. En ze zongen dit liedje volgens mij. En daarna is het verleden tijd geweest. Want toen stonden ze hoog in de nationale hitparade. Zoals dat toen zo mooi gezegd werd. Oftewel gewoon de top op top 40, 50. Ik weet niet wat ze toen allemaal hadden. Nu naar 2014. En dat doen we samen met Train en Angel in Blue Jeans.

Mac Riley samen met de heer Mike Oldfield en The Moonlight Shadow. Straks gaan we nog eens kijken wat er allemaal gebeurd is in 1983. Maar eerst de Tremblos.

De Tremblers, 1971 zien nu in één keer voor mijn neus staan. Ja. Terwijl het een heel leuk plaatje is. Doet er niks aan tot het in 1971 is opgenomen. Maar okay. Voordat ik mijn eigen in een draaikolk verwikkeld raak waar ik niet uitkom. 1983, dat is het jaar waar we het met je over hebben. Het jaar dat de Vlaamse faciliteitengemeente Voerde, België, wordt omstreden. De Franstalige José Happert, geïnstalleerd als burgemeester. Burgemeester Happert weigert echter Nederlands te leren. Want in de strijd in België staat dat in de grondwet, dat je toch de taal moet kennen van waar je burgemeester bent. Dan de United States Department of Defense Advanced Research Projects Agency, om maar eventjes een voluit te zeggen, oftewel de ARPA, die verandert haar netwerkprotocol van NCP naar TCP-IP. En dat markeert tevens het begin van het internet zoals we dat nu kennen. Het internetprotocol IP is een afspraak over de wijze waarop computernetwerken met elkaar communiceren. Dan weet je dat ook in ieder geval. En de Engelse politie maakt bekend dat op 3 september 1982 een grote bankroof uit de geschiedenis heeft plaatsgevonden. De buit is zo'n beetje 10 biljoen Britse pond. En in Warschau, het Warschau-pak, zo moet ik zeggen, stelt de NAVO een niet-aanvalsverdrag voor. En de reactie daarop is zeer loutjes. En een grote opstand breekt uit trouwens in de beruchte Sing Sing-gevangenis in New York in 1983. Dan ook nog de Amerikaanse wetenschappers. Die stellen voor het eerst ergens in het heelal een zwart gat vast. Het is een gat van ongeveer, aardig grootte. Het is 150.000 lichtjaren van de aarde verwijderd. Dus toch wel een afstandje, denk ik. En dan hier in Nederland tijdens de voetbalwedstrijd Ajax-FC Den Haag in stadion De Meren gaan twee bommen af in 1983. En het is Jobby Ford, ja, datzelfde jaar.

Future and Not Gonna Get Us uit 2003. En daar kan je ook wel een beetje uit opmaken hoe door de jaren heen de muziek verandert en toch weer een beetje een cirkeltje ronddraait, zo gezegd. Dit was 2003 en we hebben dat soort plaatjes toch allemaal meer gehoord zo door de jaren heen. Want dat krijg je als je zo'n programma hebt waar dus alle jaren aan bod komen. We hebben het over 1983. Nigeria die gaat vanwege economische en politieke problemen bij verrassing over tot het uitwijzen van 2 miljoen illegale buitenlanders. Van hen bestaat het ongeveer de helft uit Ghanese. In grote wanorde wordt iedereen gedwongen het land binnen een paar dagen te verlaten in 1983.

2014 en in de tussentijd is het toch een wereldster geworden. Ik heb het over Taylor Swift. En of het nou echt allemaal de prachtigste muziek is en de origineelste, kan je een beetje over twisten. Maar één ding kan je wel zeggen, het is één hitmachine en een publiciteitsdame die weet wat ze doet. Het eerste uur zit er weer zo'n beetje op. Ik zie je straks terug aan de andere kant. Doei!

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel is veel politie op de been vanwege aangekondigde demonstraties. Er zijn onder meer agenten te paard, motorrijders en busjes van de mobiele eenheid aanwezig. Bij het asielzoekerscentrum stonden enkele demonstranten met Nederlandse vlaggen te zwaaien. Omwonenden zeggen zich zorgen te maken over de veiligheid rond het complex. Actiegroep Defend Netherlands had bij het AZC een protest aangekondigd, maar zegt uiteindelijk niet naar Ter Apel te komen. De organisatie van het dancefestival Music On in Amsterdam probeert via de rechter alsnog toestemming te krijgen om door te gaan. Rond deze tijd dient het kort geding omdat de vergunning op het laatste moment is ingetrokken door de gemeente. Die zegt dat er een andere tent werd geplaatst dan waarvoor toestemming was gegeven. En daardoor kon de veiligheid van bezoekers en medewerkers niet worden gegarandeerd. Over ongeveer anderhalf uur doet de rechter uitspraak in de spoedzitting. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuatie ingewikkeld. En in Spanje is mogelijk een tweede besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit Catalonië die uit voorzorg is opgenomen in het ziekenhuis. Zij zat in hetzelfde KLM-vliegtuig als de Nederlandse vrouw van 69 jaar die aan het virus is overleden. De Spaanse autoriteiten onderzoeken nu of de vrouw daadwerkelijk besmet is geraakt. Het Hantavirus kwam eerder aan het licht op het cruiseschip Hondius. Daar werden meerdere besmettingen en zeker 3 sterfgevallen gemeld. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
2: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
3: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan of maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
4: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio SNB 107.5 FM.
4: En overal via radiosnb.nl.
5: Radio SNB.
4: Met dit uur De Bouwval met Erik Verbouw.

Ik heb altijd dan zoiets in me gedaan. Ik laat er eentje vliegen, zeg maar. Zij bedoelt iets anders. Welkom bij het tweede gedeelte, tweede uur, dat we het een beetje hebben over 1983 al hier. Ik zit al weer even te tellen hoe oud ik toen was en nu. Maar dat had ik eigenlijk beter niet kunnen doen. Maar okay. Wees welkom in het tweede gedeelte, tweede uurtje, waar we nu even beginnen met de top 10 van de commerciële lijst die in 1983 gepubliceerd werd, zogezegd. Op nummer 10 stond daar David Bowie met Let's Dance. Fame van Irene Cara op nummer 9. En Rondo Russo van Bedien Stenberg op nummer 8. Hey You, de Rocksteady Crew van de Rocksteady Crew op nummer 7. En Red Red Wine van UB40 op nummer 6 in 1983. 5 was voor Moonlight Shadow van Michael Oldfield en Lionel Richie All Night Long. Die stond op nummer 4 in 1983 in deze commerciële lijst. Op nummer 3 dan. Beat It, Michael Jackson, Come On, Sava op nummer 2. Die stond bij de andere op nummer 1. En hier hebben we een verrassende de nummer 1 die in de top 10 van de andere lijst eigenlijk niet voorkwam. De Star Sisters proudly present de Star Sisters hier in deze commerciële lijst op nummer 1 in 1983.

Lego. Lego. Lego.

beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Vrijwilligers die affiniteit hebben met zorg zijn welkom.

De dames, mag ik wel zeggen, uit de 80e jaren. Ja, ja. Ze heeft heel wat te werk gesteld gekregen, als je dat af en toe leest. Ze heeft een tijdje niet kunnen zingen en andere dingetjes. Dus ja, ze heeft niet allemaal meegeweest met z'n AI2. Maar dit komt nog uit de hoogtijdagen dat ze echt weer rolt. Zoals in elke plaat die ze uitbracht. Dat was één grote hit. Dat heb ik het dus over die Shania Twain uit ons.

Het jaar 1903. Ik zit helemaal verkeerd te lezen. Ik moet zeggen, 2002, ja. Ik weet niet wat het is. Maar ik zit ook nog even wat andere dingen te doen. Want we krijgen dadelijk een hele leuke stuk aan informatie over het jaar.

Ja, ik weet het. Ik wou weer mee gaan zingen, maar ik heb ooit eens een zangverbod gekregen. Dus daar moet ik me eigenlijk wel een beetje aanhouden. Een beetje dan. Als de microfoon dicht staat, wil ik nog wel eens... Pink en Bloomy hoorde je in de Boval voor vandaag. Want we hebben het met je over 1983. In Bolivia wordt de nazi-oorlogsmisdadiger Klaus Barbie gearresteerd. Barbie was vanaf 1942 hoofd van de Gestapo in de Franse stad Lyon. Zijn activiteiten leverden hem de bijnaam de Bul van Lyon op. In 1947 tot 1951 werkte hij voor de Amerikaanse Counterintelligence Corps, de CIC in Duitsland, tegen de communisten waarnaar hij in 1951 naar Bolivia emigreerde. In 1972 werd hij daar opgespoord door de nazi-jager Siegfried en Bertha Kruisfeld. Hij werd uiteindelijk pas in 1983 gearresteerd. Barbie werd in 1987 uiteindelijk veroordeeld tot levenslang. En hij stierf in de cel in 1991. Dan in januari van 1993 wordt in Nederland de eerste drie patiënten geregistreerd met de nieuwe ziekte AIDS. En ook in 1993, en dat is voor de jeugd een heugelijk feit, zeker voor mij in die tijd, de eerste aflevering van The A-Team wordt op tv uitgezonden door de Tros hier in Nederland. In Rome krijgen 32 leden van de Rode Brigade levenslang aan het eind van het proces over de ontvoering van en de moord op de voormalige Italiaanse premier Aldo Moro. In de lente van 1978 werd hij ontvoerd en ook een beetje gelijk vermoord. Nog eens 27 verdachten krijgen korte gevangenisstraf en 4 mensen worden in dat proces vrijgestroost gesproken. Dan vanuit de VS wordt de Nederlands gebouwde satelliet de IRIS gelanceerd, die met veel succes astronomisch onderzoek zal gaan doen over infrarode bronnen in het heelalstelsel, dus boven ons. En de voormalige tweede man van het regime van Suriname, majoor Jorop Hups, die wordt dood aangetroffen in zijn cel. Op 30 januari werd hij gearresteerd vanwege het beramen van een coup tegen de bewindshebber van dat moment, Daisy Bouters. En dan het Nederlands kabinet. Die staakt de financiële steun aan de RSV-concern, waarvan vele onderdelen nu dicht zijn in 1983 en dicht moeten. In maart besluit de Tweede Kamer om in een parlementaire enquête in te stellen naar dit geheel. Want de RSV-werf, moet maar eens gaan lezen, die heeft onder leiding van oud-minister Kees Dijk een... Dus voor alles gedaan. Nou ga ik een beetje dingen door elkaar horen. Maar minister Van Dijk die leidde dat onderzoek naar de vele honderd miljoenen guldens toen nog die over de balk zijn gesmeten door dit concern. Waar eigenlijk niemand precies weet waar het vandaan komt of waar het tot stand is gekomen. Maar een hele hoop centen weg.

dat singeltje heb ik nog eens een keer ooit gehad in mijn platenkast, moet ik eerlijk toegeven. Er zaten de drie dames stonden daar prachtig op, zou ik zeggen. Jawel. Hier is de runner, welkom. Dit is de Bouwval. We hebben het met over 1983. En dit kwam uit 79. Ik kan er ook niks aan doen. 83, daar gaan we weer naar terug. En dat doen we samen met Afton Cooper. Nou ja, eigenlijk heet ze officieel Audrey Landers. En zo maakte ze ook deze plaat. Maar ze kwam uit in seizoen 2 van Dallas. Wie dat nog herinnert. En toen heette ze dus wel...

die Andrew Landers, ze had een aantal platen. En ze heeft ook een paar keer in een aantal series gespeeld en films en zo. Maar dit was een van de succesvolle dingen die ze hier in Nederland te horen heeft gebracht. Ik zie dat het tijd is dat ik zeg dat ik de volgende keer er weer ben. En voor de verdere rest, doei!

0: Radio. SMB. Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-smb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Over de omstandigheden waarin Maxime is gevonden is nog niets bekend. De politie onderzoekt de zaak. In de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het Nederlandse cruiseschip Hondius vaart na aankomst op Tenerife morgen door naar Nederland voor desinfectie. Aan boord zijn meerdere besmettingen met het Hantavirus vastgesteld. Een overleden Duitse passagier blijft voorlopig op het schip, net als een deel van de bemanning. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife om passagiers te evacueren. Ook Nederland zet een toestel in voor de repatriëring van opvarenden. De Spaanse autoriteiten noemen de evacuaties ingewikkeld. En 2 activisten van de Global Sumud Flotilla komen vrij uit Israëlische detentie. Ze werden op 30 april opgepakt op zee en tegengehouden terwijl de vloot hulpgoederen naar de Gazastrook probeerde te brengen. De activisten zijn de afgelopen dagen in Israël verhoord en blijven daar nog kort vast, want volgens hun advocaten worden ze morgen vrijgelaten en dan later uitgezet. De Verenigde Naties en landen als Spanje en Brazilië hadden op hun vrijlating aangedrongen. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar arbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist met een persoonlijk advies voor elke vraag.
8: Verkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
10: Radio SMB 107.5 FM.
0: En overal via radio-smb.nl.
10: Radio
0: SMB.
11: Goedemiddag, goedemiddag.
12: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
13: En dit is de Net Top 40, nieuwe andere.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
1: And now...
5: Dit is het net op 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14e jaargang nummer 18 van 1 mei 2026, aflevering 665. Welkom terug in het tweede uur van de net op 40. Met vandaag 10 Nederlandse, 9 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 5 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse productie, waarvan 12 Nederlands-Vlaamstalig, 10 auto-alarmdisken, 8 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 10 zakjes, 3 zittenblijvers, 24 stijgers en 3 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 3 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste die verdwenen was uit de lijst is Ed Sheeran met Skeleton. De tweede David Guetta en Mabel met Lights Down, Love Loud. En de derde Bruno Mars en Dua Lipa, Sugar on Your Lips. En de eerste nieuwe binnenkomer hoorden we op nummer 40 uit Amerika, 21 Pilots met Drag Pad. En de tweede was op 36 uit België, Camille met Oh My God. En de derde en de klapper van de week op 32, Within Temptation en Smash Into the Pieces, Somebody Like You. We gaan weer verder.
6: De top 40, nummer 1 in Nederland.
7: Nee. 28. 28.

Dat was Bruno Mars, I Just Might. Het was het eerste nummer in de tweede uur van de Net Top 40 van deze week. 4 weken op 1 gestaan, 14 weken in de lijst, natuurlijk uit Amerika. En hij zakte van 15 naar 28, oftewel 13 plaatsen naar beneden. Dan gaan we door naar nummer 27. Die komt van 31, 4 plaatsen mogelijk, 4 weken notering. Eveneens uit de USA, houdt speciale aanbieding Alex Warren met Fever Free.

met stipgestrekt YouTube, Fruit Sharing, Ed Sheeran en Taras Topolia. En dat nummer heet Yours. En dan gaan we door naar nummer 25. En die komt van 30. 5 plaatsen omhoog. Na 5 weken notering uit Canada. Uit speciale aanbieding. En met stip gestegen. Thomas Gray met Rumours.

Dat was Isaila met Dancing on the Ice op nummer 24. Komt van 28, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de Belgique en uit Alarmdisc. Gaan we door naar nummer 23. En die staat daar stationair. Na 9 weken notering uit Amerika. En dat is een oud speciale aanbieding. Benson Boone, If You Knew.

0: hoort ze allemaal in de top 40.
1: Nummer 22.

0: DNA.
1: Dat was Arend Blommaert met DNA. En dat heeft niks te maken met die nieuwe politieke partij in Nederland. Maar dit nummer heet toevallig DNA. En we hebben allemaal DNA. Dus geen verband leggen met de politiek graag. Arend Blommaert staat op 22. Komt van 14, 8 plaatsen naar beneden. 11 weken notering uit de Belgique natuurlijk. Dan gaan we zo nummer 21 draaien. Maar dan ga ik natuurlijk vertellen dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 30 tot en met 21. Maar dan moeten we eerst nummer 21 draaien. En die komt van 26. 5 plaatsen omhoog naar 3 weken notering uit de Belgique. Met stip gestegen. Milo met My Lucky Day.
2: Tell me, do you ever feel like you're living in a broken record? And all your thoughts are spinning on repeat.

0: uur top 40. Met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: De nummer 30 komt van 36 zes plaatsen omhoog naar 2 weken. Oftewel met steken uit België. Clemens en Van Geel groeten uit Bordeaux. En op 29 komend van 19, 10 plaatsen gezakt naar 11 weken notering uit België. Autoalarmdisc Type Barrow met Close to Me. En op nummer 28 komend van 15, 13 plaatsen gezakt naar 14 weken notering uit de USV. 4 weken op 1 gestaan, Bruno Mars, I Just Might. En op 27 komend van 31 naar 4 weken notering, eveneens uit de USV. Oud speciale aanbieding Alex Warren met Fever Dream. En op 26 komend van 32, 6 plaatsen omhoog, oftewel met stip gesteken naar 4 weken notering uit Groot-Brittannië. Oud speciale aanbieding U2 en featuring Ed Sheeran en Taras Topalia met Yours. En op 25 komen ze van 30, 5 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit Canada. Oud speciale aanbieding met stip gestegen Thomas Gray met Rumors. En op 24 komen ze van 28, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit België. Autoalarmdisc Esaila met Dancing on the Ice. En op 23 stationair, na 9 weken notering uit USW. Oud speciale aanbieding Benson Boone, If You Nieuw. En op 22 komen van 14, 8 plaatsen naar beneden naar 11 weken notering uit België. Aaron Blommaert met DNA. En op 21 komen van 26 naar 3 weken notering uit België. En dat is met stip gestegen Milo met My Lucky Day.
2: De Net Top 40. Blijf dagelijks op de hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
3: Top 40. Over de gehele wereld erkend als de enige echte Nederlandse hitparade. 20.

Met superstip gestegen Hanamea en bluff met Ik ben niet meer bang. Van 29 naar 20 na 2 weken notering. En natuurlijk uit Nederland, uit Alarmdisc. En het is een prachtig nummer. Dan gaan we door naar de nummer 19. En die komt van 24, 5 plaatsen hoog naar 3 weken notering uit Noorwegen. Uit Alarmdisc met stip gestegen. Arcalis, Portugal, The Man met het nummer Money.

Same Heart hoorde u juist van Ed Strijaard. En die komt natuurlijk uit Nederland na geweken notering. En die steeg van 20 naar nummer 18, 2 plaatsen omhoog. En dan gaan we door naar nummer 17. En die komt van 9, dus 8 plaatsen naar beneden. 9 weken notering uit Europa. Oud alarmdisc. Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be.

Ja, ik vind het een heerlijk nummer. Een lijstje met Smoke and You op nummer 16. Komt van 18 na 10 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding. Dan gaan we zo de nummer 15 draaien. Maar dan ga ik u eens vertellen dat daarna krijg je een top 5 van de top 40 toen van 1 mei 1982. En dat krijg je de top 5 te horen, waarvan de eerste 4 nummers van 5 tot en met 2 een klein stukje. En de nummer 1 in zijn geheel. De top 40 toen van 1 mei 1980. Maar dan gaan we eerst nummer 15 draaien. Er komt van 22 7 plaatsen omhoog. Oftewel met stip gestegen na 2 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding. Direct met Won't Follow.

0: 5FM.
1: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden personen gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. De 15-jarige Maxime uit Apeldoorn is teruggevonden in Polen. Dat heeft de politie bevestigd na eerdere berichten in Poolse media. De jongen werd 3 weken geleden als vermist opgegeven. Hij vertrok toen rond de middag met zijn fiets vanuit de wijk Zuidbroek in Apeldoorn. Volgens de politie wilde hij vermoedelijk via Duitsland doorreizen naar Polen en ook mogelijk naar Rusland. Maxime maakte naar omstandigheden goed. Hij heeft in totaal ongeveer 1400 kilometer afgelegd in 3 weken tijd. En in de Duitse hoofdstad Berlijn komt toch geen referendum over een grotendeels autovrije binnenstad. De initiatiefnemers hebben te weinig handtekeningen verzameld voor een volksstemming. Ze wilden het autoverkeer sterk beperken binnen de ringspoorlijn van de stad. Bewoners zouden daar nog maar 12 dagen per jaar met de auto mogen rijden. Voor onder meer hulpdiensten, taxis en mensen met een beperking waren er uitzonderingen bedacht. Maar tegenstanders vrezen economische schade. Het weer, het is zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking, bij temperaturen van 18 graden in het noorden tot 22 in het zuidoosten. Er waait een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
6: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
7: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
10: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
0: Station met de meeste muziekvariatie
1: en het laatste nieuws.
11: Radio
1: SNB
11: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
11: Radio
1: SNB.
12: Goedemiddag, goedemiddag, goedemiddag.
13: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
14: En dit is de net top 40. Nieuwe andere.

0: The story you are about to hear is true. Only the names have been changed to protect the innocent.
1: You want the truth? You want the truth? You can't handle the truth!
2: Sorry, boys and girls, but this is X-rated. So if you're under 18...
3: Get out, goddammit!
4: Get the point good.
1: And now...
5: Bend over.
6: Top 40.
7: Dus het net op 40 zou dat kunnen zijn indien de C-zenders nog hadden bestaan. 14-jarige nummer 18 van 1 mei 2026, aflevering 665. Welkom terug in het uur van de waarheid van de net top 40. Met vandaag 10 Nederlandse, 9 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 5 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties, waarvan 12 Nederlands-Vlaamstalig, 10 auto-alarmdisken, 8 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 10 zakkers, 3 zittenblijvers, 24 stijgers en 3 nieuwe binnenkomers. En dat betekent dat we 3 nummers afscheid moesten nemen. En de eerste was Ed Sheeran met Skeleton. De tweede was David Guetta en Mabel, Lights Down, Love Loud. En de derde was Bruno Mars en Dua Lipa met Sugar on Your Lips. En dan hebben we ook nog 3 nieuwe binnenkomers. De eerste vonden we op nummer 40, 21 Pilots, Drag Pat. En de tweede op 36, Camille met Oh My God. En de derde was de alarmdisc van vorige week op nummer 32, Within Temptations. En Smashing to the Pieces met Somebody Like You. De tip van de week. We hebben 3 tips deze week. En de eerste is Wim Soeter met Vragen. De tweede Dave Dekker met Monica. En de derde uit Frankrijk, Muk, Hukkel en Solto, Jamaica, Bam Bam. En de alarmdisc heb je al voorbij horen komen. Dat is Alan Walker en Vangs, Heartbreak Today. En de speciale aanbieding, Miles Smith met My Mess. Wil je alles horen? Wie de nummer 1 is? Hebben we een nieuwe nummer 1 of niet? Blijf dan vooral luisteren naar de Net Top 40. Kun je zo lang niet wachten? Ga naar facebook.com/de Net Top 40. We gaan weer verder.
8: De Top 40, nummer 1 in Nederland.
9: Nummer 14.

Dat was de nummer 14, Rondé, met een voorsmelding. Kom van 17, 3 plaatsen omhoog en 6 weken notering uit Nederland. Oud alarmdisc. En dan gaan we door naar nummer 13. En dan komt van 16, eveneens 3 plaatsen gestegen. Na 4 weken notering, ook uit Nederland. Oud alarmdisc, Nonchalance en featuring Mathieu Therrien met Moe van Jezelf.

Dat was de oude nummer 1, Heaven I Run, op nummer 12. Komt vannacht 4 plaatsen naar beneden na 13 weken notering uit Groot-Brittannië. En dan gaan we zo door naar de nummer 11, maar dan vertel ik natuurlijk weer dat we zo een overzicht gaan doen van nummers 20 tot en met 11. Maar dan moeten we ook natuurlijk nummer 11 even draaien en die staat daar stationair. Na 10 weken notering uit Nederland, Bankzitters met Harder dan ik spenden kan.

0: hoogte via Facebook. Like ons op facebook.com/denettop40.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot met 11.
2: Nummer 20 komt van 29, 9 plaatsen hoog naar 2 weken. Notering uit Nederland, Outlaw Disc met superstip gestegen. Hanamea en Bluff, ik ben niet meer bang. En op 19 komen ze van 24, 5 plaatsen gestegen. Na 3 weken notering uit Noorwegen, Outlaw Disc met stip gestegen. Akalis, Portugal en The Man met het nummer Money. En op 18 komen ze van 20, 2 plaatsen hoog. Na 8 weken notering uit Nederland, Ed Struijaard met Same Heart. En op 17 komen ze van 9, en dat is 8 plaatsen. Naar beneden een 9 weken notering uit Europa. Outlaw & Bisque, Reggie en Laura Tesoro met Bound to Be. En op 16 komen ze van 18, 2 plaatsen omhoog naar 10 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding Elysium met Smoke to You. En op 15 komen ze van 22, 7 plaatsen omhoog naar 2 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding met superstip gestegen. Direct met Won't Fall. En op 14 komen ze van 17, 3 plaatsen omhoog naar 6 weken notering uit Nederland. Outlaw & Bisque, Rondé met Voicemail. En op 13 komen ze van 16, de 3 plaatsen gestegen na 4 weken notering uit Nederland. Outlaw & Bisque, Nonchalance, Future Mathieu Thurin met Moe van Jezelf. En op 12 komen ze vannacht 4 plaatsen naar beneden na 13 weken notering uit Groot-Brittannië. 1 week op 1 gestaan, Heaven met I Run. En op nummer 11 stationair, op 11 na 10 weken notering uit Nederland. Bankzitters, harder dan ik spenden kan.
1: Dit is de top 10.

van 1 mei 2026, aflevering 665. En Lewis Capel die staat op 10, komt van 12, 2 plaatsen omhoog naar 8 weken notering uit Groot-Brittannië. Dan gaan we snel door naar nummer 9. En die komt van 13, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de USA. Met, even kijken, de stip gestegen, een oud speciale aanbieding.

Ja, ik blijf het lekker herrie vinden. Nickelback met Evanescence, met At The End, Over It All. En die staan op nummer 8, komt van 5, 3 plaatsen naar beneden. 12 weken notering. Uit zijn nieuwe CV natuurlijk en een oud speciale aanbieding. Gaan we door naar nummer 7. En die komt van 10, 3 plaatsen omhoog naar 7 weken notering. Uit Nederland, Oud Alarmdisc. En dat is Fleming en Meteor met Niet Nodig.

Dat waren Katja Schuurman en Snelle met het nummer 2002. Twee weken hebben ze op één gestaan, uit Nederland natuurlijk. En die staan 12 weken genoteerd in de lijst en die zakken van 2 naar nummer 6. Dan gaan we door naar nummer 5 en die komt van 7. Twee plaatsen omhoog naar 9 weken notering uit Nederland. Oud speciale aanbieding, Ilse de Lange. Get it right.

0: zojuist firmaout met een wondermooi stationair. Op 4 en 10 weken notering uit België. Autoland Disc. En dan gaan we naar nummer 3. En die komt van 6. 3 plaatsen omhoog naar 8 weken notering uit Europa. En een Autoland Disc Maskim en Babette met Hoe Dan Ook.
1: Sinds je weg bent zoek ik elke avond de reden. Om niet te slapen in dat grote bed alleen.

0: Top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
1: Nummer 10 van deze week om van 12, 2 plaatsen hoog naar geweken notering uit Groot-Brittannië. Lewis Capaldi, How Do I Miss Someone Who Broke Me? En op 9, komend van 13, 4 plaatsen omhoog naar 5 weken notering uit de USW. Oud speciale aanbieding, oftewel met stip gestegen somber met Home Wrecker. En op 8, komend van 5, 3 plaatsen naar beneden, 12 weken notering uit de USW. Oud speciale aanbieding, Nickelback en Evanescence met At the End of It All. En op 7, komend van 10, 3 plaatsen omhoog naar 7 weken notering uit Nederland. En dat is een auto aan disc Fleming en Meteor met een niet nodig. De nummer 6 komt van 2 naar 12 weken notering uit Nederland. 2 weken op 1 gestaan. Snelle en Katje Schuurman met 2002. De nummer 5 komt van 7, 2 plaatsen omhoog naar 9 weken notering. Eveneens uit Nederland. Oud speciale aanbieding Ilse de Lange met Get It Right. En de nummer 4 staat daar stationair na 10 weken notering uit België. Autoalarmdisc Freedom Out met een wondermooi. En op 3 komen van 6, 3 plaatsen omhoog naar 8 weken notering uit Europa. Autoalarmdisc Maxime en Babette, hoe dan ook. En de nummer 2 komt van 1. Oftewel, we hebben nieuwe nummer 1 deze week. Deze stond 10 weken genoteerd uit de USV. En die heeft 1 week op 1 gestaan. Shakira met Zoo.
0: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten. Top 40.
1: Nu is het net top 40, zou dat kunnen zijn, indien de C-zenders nog hadden bestaan. Zo zijn we weer bijna aan het einde gekomen van de net top 40, 14e jaargang, nummer 18 van 1 mei 2026, aflevering 665. Er rest ons eigenlijk alleen nog maar de nummer 1 te noemen, maar zoals te doen gebruikelijk doe ik een overzichtje van de hele net top 40 van deze week. Met vandaag 10 Nederlandse, 9 Belgische, 8 Amerikaanse, 4 Britse, 5 Europese, 2 Canadese en 1 Noorse producties, waarvan 12 Nederlands-Vlaamstalig, 10 autoalarmische, 8 speciale aanbiedingen, 7 stipnoteringen, 3 superstips, 10 zakjes, 3 zittenblijvers, 24 stijgers, 3 nieuwe binnenkomers. En we moesten van 3 nummers afscheid nemen deze week. En de eerste was Ed Sheeran met Skeleton. De tweede David Guetta en Mabel met Lights Down Love Loud. En de derde Bruno Mars en Dua Lipa met Sugar on Your Lips. De eerste nieuwe binnenkomer was op nummer 40. 21 Pilots met Trackpad. En de tweede nieuwe binnenkomer vonden we op 36. Camille, Oh My God, oftewel OMG. En de derde nieuwe binnenkomer en de klapper van de week op nummer 32. Within Temptation and Smash Into the Pieces. Somebody Look Like You. Ja, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. We hebben 3 tips deze week. De eerste is Wim Soetar met Vragen. De tweede David Dekker of Dave Dekker met Monica. En de derde is Hugel. Elke keer zeg ik het verkeerd. Hugel of Hugel met Zolto. En het nummer heet Jamaica. Bam, bam. En dan hebben we ook nog de alarmdisc deze week. Dat is Alan Walker en Fangs met Heartbreak Melody. En dan hebben we de speciale aanbieding Miles Smith met My Mess. Dan rest ons alleen de nummer 1. Maar eerst ga ik afscheid nemen. In ieder geval fijn dat u bent blijven luisteren. Volgende week, als het goed is, is Corné Wolfs weer achter de knoppen. Vandaag moest u het weer even mij doen. Mocht er omstandigheden daar wezen, dan ben ik volgende week weer aanwezig. Maar laten we hopen dat onze grote vriend Corné Wolfs weer gewoon achter de knoppen zit. De nummer 1 van deze week. Die komt voor 3-2 plaatsen omhoog. Na 6 weken notering uit Nederland. En dat is Susanne en Freek met Halverwege. Tot de volgende keer.
2: Nummer 1.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Amsterdamse House Festival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. In een flat in Vlaardingen zijn twee overleden broers gevonden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd aan de woning aan de Lissabonweg. Een bekende sloeg alarm nadat er geen gehoor werd gegeven. Eerst werd er ook gekeken naar mogelijke koolmonoxidevergiftiging, maar daar heeft de brandweer geen aanwijzingen voor gevonden. De identiteit van de twee slachtoffers is nog niet bekendgemaakt. Hoe lang ze al in de woning lagen, wordt nu nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft beloofd om Slowakije van energie te blijven voorzien. Dat zei hij tijdens een ontmoeting met de Slowaakse premier Fico in Moskou. Slowakije is nog altijd afhankelijk van Russische olie en gas. Fico is in Rusland voor de viering van de Dag van de Overwinning op 9 mei. Vandaag herdenkt Rusland de overwinning op Nazi-Duitsland in 1945. Fico was dit keer niet aanwezig bij de militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Die was soberder ingericht dan in voorgaande jaren. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd, zorgeloos op reis.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
9: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
10: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld.
11: Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.

0: SNB. Zon en Breugel 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. Het Amsterdamse housefestival Music On gaat dit weekend definitief niet door. Dat besliste de rechter in een kort geding tussen de organisatie en de gemeente Amsterdam. De gemeente trok de vergunning in omdat een geplaatste tent niet was goedgekeurd. Volgens de rechter was dat besluit terecht vanwege zorgen over de veiligheid. Het festival zou zo'n 20.000 bezoekers trekken, maar is inmiddels afgeblazen. De organisatie zei dat er al maatregelen waren genomen om de risico's van de tent te beperken. En in Hongarije is de pro-Europese conservatief Magyar geïnstalleerd als nieuwe premier. Zijn partij behaalde bij de verkiezingen een ruime meerderheid in het parlement. En daarmee komt er een einde aan de 16 jaar durende macht van premier Orbán, die de rechtspraak, de media en de LHBTI-rechten in het land heeft afgebroken. Magyar heeft veranderingen aangekondigd. De EU hoopt dat de nieuwe Hongaarse regering weer nauwer gaat samenwerken, zodat de bevroren miljardensteun kan worden vrijgegeven. Het weer zonnig en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold, organische meststoffen, worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
8: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk

0: Dry Clean. Eén steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Zon en Breugel.
2: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
1: Radio SNB 107.5 FM.
2: En overal via radiosnb.nl.
1: Radio SNB.
2: 90s Mix.
3: DJ Kickens 90s Mix.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. De politie heeft vandaag bij demonstraties rond het asielzoekerscentrum in Ter Apel 3 mensen aangehouden. 2 werden erop gepakt voor belediging en 1 omdat hij zich niet kon identificeren. De protesten van zo'n 200 demonstranten verliepen verder zonder grote incidenten. In en rond Ter Apel was veel politie aanwezig vanwege mogelijke verstoringen van de openbare orde. Actiegroep Defend Netherlands had een protest aangekondigd, maar kwam uiteindelijk niet naar Groningen. De rechtspopulistische partij Reform UK van Nigel Farage heeft een grote winst geboekt bij de lokale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. De partij won meer dan 1000 zetels en wordt vanuit het niets de grootste in veel Engelse gemeenteraden. Ook de Liberal Democrats en de Green Party wonnen, terwijl de Labour-partij van premier Starmer juist enorm verloor, maar hij zegt niet op te stappen. Farage noemt het een historische politieke verschuiving en ook het einde van het traditionele tweepartijenstelsel. En de Amerikaanse president Trump ligt onder vuur vanwege zijn banden met cryptobedrijven. Volgens critici lopen de privébelangen en de politiek onder Trump steeds meer door elkaar. De president zou met zijn zakenpartner Steve Witkoff al honderden miljoenen dollars hebben verdiend aan cryptomunten. Investeerders in Trumps cryptoprojecten kregen onder meer toegang tot exclusieve bijeenkomsten op zijn landgoed. Experts waarschuwen nu voor belangenverstrengeling en mogelijk buitenlandse invloeden in het Witte Huis. Het weer zonnig en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
7: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
8: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen.

0: geen stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden. Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
1: Lisa en Vos, De kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
2: Zon en Breugel.
3: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
2: Radio SNB 107.5 FM.
3: En overal via radiosnb.nl.
2: Radio SNB.
3: Met dit uur. De Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. De Schotse premier John Swinney wil dat Schotland voor 2029 onafhankelijk wordt, om te voorkomen dat Nigel Farage een Schots referendum kan tegenhouden als hij de Britse premier wordt. Swinney deed die uitspraak tijdens een bijeenkomst in Edinburgh. Zijn partij, de Scottish National Party, bleef wel de grootste in Schotland, maar de rechtspopulistische partij Reform UK van Farage boekte ook daar flinke winst. Volgens Swinney moet Schotland daarom snel zelf over zijn toekomst kunnen beslissen. Op luchthaven Denver International Airport is een persoon omgekomen nadat hij werd geraakt door een opstijgend vliegtuig. Volgens de luchthaven was die persoon over het hek van het vliegveld geklommen en liep hij op de startbaan. Het toestel met bestemming Los Angeles kreeg na de botsing kort brand in een motor. Er waren 224 passagiers en 7 bemanningsleden aan boord. Bij de evacuatie en uitwijkmanoeuvre raakten 12 mensen gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. De startbaan blijft voorlopig dicht. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houtwerk...

0: Clean. Eén stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Lisa en Vos, De Kunst van het Zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
3: Komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
4: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
5: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
6: John en Breugel.
7: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
6: Radio
7: SNB
6: 107.5 FM.
7: En overal via radio-snb.nl.
6: Radio
7: SNB. Met dit uur, de Beach Club met Hans en Tim Houbraken.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt dat Oekraïne geen pogingen heeft gedaan om de Russische herdenkingen vandaag op de dag van de overwinning te verstoren. Volgens Poetin zou Rusland bij zulke acties ook direct hebben gereageerd met zware raketaanvallen op Kiev. Ondertussen zijn er nog altijd honderden brandweerlieden bezig om in Oekraïne een grote bosbrand te blussen in de omgeving van Tsjernobyl. Die werd veroorzaakt door neergekomen drones en heeft al meer dan 1200 hectare natuur verwoest. Bijna 30 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen van Tenerife naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders en passagiers uit andere landen. Het schip zelf vaart later door naar een Nederlandse haven voor desinfectie vanwege besmettingen met het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er inmiddels 6 besmettingen bevestigd en zijn er 3 mensen overleden. Verschillende landen sturen vliegtuigen naar Tenerife, waar het cruiseschip nu ligt, om passagiers te repatriëren. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En op het cruiseschip Caribbean Princess zijn meer dan 100 passagiers ziek geworden door een uitbraak van het norovirus. Ook 13 bemanningsleden raakten besmet, zo meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De opvarenden kregen klachten als diarree en braken en zijn geïsoleerd. Het schip vaart momenteel in het Caribisch gebied en is onderweg naar de Bahama's. De cruise begon eind april en eindigt maandag in Florida. Norovirusuitbraken komen vaker voor, met name op grote cruiseschepen. Het weer helder en droog, met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: Ontdek Bonusan bij de online drogist. Merk je dat je lichaam anders reageert op drukte, slaap of energie? We begrijpen wat bij jou past. Bonusan ontwikkelt supplementen in Nederland op basis van wetenschap. Aanbevolen door 15.000 professionals. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Heb jij al gehoord van Freestays? Met Freestays boek je een hotel zonder kamerprijs.

0: of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
3: Droom je ervan om een kinderboek te schrijven, maar komt het er nooit van? Sluit je dan aan bij de Online Summer School. Schrijf, publiceer en verkoop jouw magische kinderboek. Alles op je eigen tempo. Meld je aan voor 1 juni via jouweigenkinderboek.nl. Dat is jouweigenkinderboek.nl.
4: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
5: Zon en Breugel.
6: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
5: Radio
6: SNB
5: 107.5 FM.
6: En overal via radio-snb.nl.
5: Radio
6: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

Onderweg, buiten zon en breugel, maar wil je wel naar Radio SMB luisteren? Ook op je mobiel. Luister naar het station voor zon en breugel. Surf naar radiosmb.nl en klik op Luister Live.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op donderdag 14 mei is er het creatief atelier voor senioren in de boerderij in Zonnebreugel. Van 11 uur 's ochtends tot 1 uur 's middags kun je gezellig creatief aan de slag en tegelijk je buren beter leren kennen. Er zijn allerlei materialen aanwezig, maar je mag ook je eigen spullen meenemen. Er is altijd iemand om je op weg te helpen. Deelname is gratis, aanmelden is niet nodig en je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zonnebreugel.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen.
1: De stichting MEE zet zich in voor mensen met een beperking. En dat kan zijn een visuele beperking of autisme. Ze zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege de beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen.
0: Tot slot kun je ook bij Archipel aan de slag als vrijwilliger. Als ondersteuner van verschillende ontspanningsactiviteiten voor ouderen. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt apenstaartje

0: Zon en Breugel. 107.5 FM. En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. Bij Israëlische aanvallen in Zuid-Libanon zijn vandaag zeker 18 doden gevallen, melden Libanese autoriteiten en nieuwszender Al Jazeera. In de stad Saksakiye vielen volgens het ministerie van Volksgezondheid 7 doden, onder wie een kind. Israël riep inwoners van verschillende dorpen in Zuid-Libanon op om te evacueren vanwege nieuwe aanvallen. Ook raakten er 3 Israëlische militairen gewond bij de grens door een drone van Hezbollah. De gevechten tussen Israël en Hezbollah laaien steeds verder op. En in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie 46 mensen opgepakt rond verboden demonstraties van extreemrechtse en antifascistische groepen. De acties waren verboden door de autoriteiten vanwege de zorgen over de openbare orde. Ook zijn er meer dan 180 boetes uitgedeeld aan mensen die het demonstratieverbod negeerden. De politie was in grote getale aanwezig om escalaties te voorkomen bij risicovolle bijeenkomsten van tegenover elkaar staande groepen. Maar de situatie bleef uiteindelijk wel onder controle. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
5: Jouw huis, altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand, een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant, een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
6: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf 100.000 euro voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
9: Radio
0: SNB
9: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
9: Radio
0: SNB. Met dit uur de beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

Beste luisteraars, Radio Son en Breugel. Vanuit het vrijwilligerssteunpunt willen wij weer het vrijwilligerswerk in ons dorp onder de aandacht brengen. Stichting Mee zet zich in voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld visuele beperking of autisme. En zij zijn op zoek naar maatjes die samen met iemand die dat vanwege die beperking niet alleen kan, gezellige activiteiten willen ondernemen. Tot slot willen we u attenderen op de vacatures voor bestuursfuncties bij de verschillende verenigingen en stichtingen in ons dorp. Zonder een goed bestuur kan een organisatie niet draaien en kan het vrijwilligerswerk ook niet goed uitgevoerd worden. Misschien heeft u wel kennis, ervaring en talenten die de vrijwilligersorganisaties in ons dorp goed kunnen gebruiken. Laat het weten en bouw mee aan het rijke verenigingsleven in Son en Breugel. In de digitale vacaturebank van Lefgroep vindt u heel veel vacatures voor vrijwilligerswerk. Deze is te vinden op www.lefsonnebreugel.nl. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk? Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar vrijwilligerssteunpunt@lefgroep.nl.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Het Bijna Thuishuis in Oorschot organiseert binnenkort 2 inloopmomenten voor iedereen die graag wil kennismaken met deze warme en huiselijke plek. In het Bijna Thuishuis ontvangen mensen in hun laatste levensfase liefdevolle zorg in een rustige en vertrouwde omgeving. Tijdens de inloopmomenten staan vrijwilligers en een coördinator klaar om bezoekers welkom te heten, een rondleiding te geven en vragen te beantwoorden. Belangstellenden zijn welkom op zaterdag 9 mei van 10:30 tot 11:30 in de ochtend en op woensdag 10 juni van 8:30 tot 9:30 s'avonds. Het Bijna Thuishuis is te vinden aan de Dekanijstraat 10A in Oorschot.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel.
1: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl. Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. De Russische president Poetin zegt alleen een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky te willen als er een vredesakkoord ligt. Zo'n gesprek zou dan volgens de Russische staatsmedia in een derde land plaatsvinden om het akkoord te ondertekenen. Poetin benadrukt dat hij niet wil onderhandelen, maar pas wil tekenen bij een definitieve deal. Hij reageerde op signalen dat Zelensky open zou staan voor een persoonlijk gesprek. De oorlog tussen Rusland en Oekraïne gaat ondertussen onverminderd door. Alle opvarenden van het cruiseschip Hondius worden gezien als hoogrisicocontacten van het Hantavirus. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten ze allemaal 42 dagen actief worden gecontroleerd. Het schip meert morgen aan bij Tenerife. Aan boord zijn momenteel ongeveer 150 mensen en volgens de WHO heeft niemand nu klachten. Bijna 30 opvarenden vliegen daarna door naar Eindhoven voor verdere medische controle. Onder hen zijn ook twee Belgische passagiers die naar Antwerpen gaan. En een aantal militairen te paard van het cavalerie-ereescorte heeft tijdens een oefening bij Austerlitz een bosbrand ontdekt. De militairen roken een brandlucht en op zoek naar de bron vonden ze een brandhaard van zo'n 50 bij 100 meter, waarop ze direct de brandweer waarschuwden. Een speciale blusauto kon voorkomen dat het vuur zich verder verspreidde. Het ereescorte wordt normaal ingezet bij ceremoniële evenementen rond het Koningshuis. In de afgelopen weken waren er vaker natuurbranden door de droogte. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht is het droog bij 6 tot 11 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie voor het weekend. Non-stop.

de dag door. De beste muziekvariatie. Wij zijn Radio SNB.

0: Dit is het regio prikbord.
1: Op zondag 17 mei organiseert Scouting Monsieur Bekkers Groep weer haar jaarlijkse vlooienmarkt bij de Blokhut van de Scouting Monsieur Bekkers Groep aan de Europalaan te Zon bij de Vijver. Van 11 tot 3 staan er meer dan 50 kramen met allerlei tweedehands spullen. Je kunt er van alles vinden. Elektronica, huishoudelijke spullen, meubels, fietsen. En er is ook een aparte boekenmarkt. De entree bedraagt €2, te betalen bij de ingang. Of met een sponsorkaart van €2. De opbrengst van de vlooienmarkt gaat naar activiteiten van de scouting, zoals wekelijkse programma's, weekenden weg en het jaarlijkse zonnekamp voor kinderen en jongeren uit Zon en Breugel. Meer informatie vind je op www.vlooienmarktzon.nl.
0: Tot zover dit regio prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op dinsdag 12 mei ben je welkom bij de seniorentafel in de boerderij in Zon en Breugel. Van 2 tot 4 uur 's middags ga je samen in gesprek over wat jou bezighoudt. Denk aan wensen, ideeën, maar ook vragen over zorg en het dagelijks leven. Onder begeleiding van Willem Donkers van Senioren Vitaal gebeurt dat in een ontspannen sfeer met een kopje koffie of thee. Je vindt de boerderij aan de Leeuwstraat 2 in Zon en Breugel. Aanmelden is niet nodig, loop gewoon naar binnen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Zon en Breugel, 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
5: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: stil, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
2: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
4: Zon en Breugel.
5: Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
4: Radio
5: SNB
4: 107.5 FM.
5: En overal via radio-snb.nl.
4: Radio
5: SNB. Met dit uur. De Meer Muzieknacht.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Donderdagmiddag 14 mei is er van 12 tot 8 s'avonds op het Raadhuisplein culinair. Wat staat voor grill, wijn en muziek voor fijnproevers? Laat je smaakpapillen verrassen tijdens het festival culinair, het meest smaakvolle evenement van het jaar. Het wordt een heerlijke mix van culinaire hoogstandjes, kwaliteitswijnen en live muziek. Proef de lekkerste gerechten van lokale chefs, ontdek unieke barbecue specialiteiten en geniet van verfijnde wijnen terwijl sfeervolle klanken over het plein klinken. Op Hemelvaartsdag 14 mei vanaf 12 uur.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Op zaterdag 9 mei 2026 is het weer Nationale Molendag, het grootste molenfeest van Nederland. Van 10 tot 4 openen honderden wind- en watermolens hun deuren voor bezoekers. Kom kijken bij de korenmolen De Volharding aan de Molenstraat 1B in Best. Ontdek de magie van molens van dichtbij. Het is tevens een perfecte gelegenheid om alles te leren over de werking van molens, hun geschiedenis en de rol die ze speelden in het Nederlandse landschap. Wil je weten welke molens er allemaal open zijn in jouw omgeving? Kijk dan op de officiële Nationale Molendag website en plan je route voor een dag vol wind, wieken en wonderen.
0: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: Dit is het regio-prikbord.
1: Zondag 10 mei tussen 11 en 12 is er weer de AVGM Conditio Trimloop. Loop gezellig mee in het Jomanbos. Elke tweede zondag van de maand organiseert atletiekvereniging Generaal Michaelis, AVGM, de Conditio Trimloop.

0: De loop vindt traditiegetrouw plaats in de bosrijke omgeving bij het Joman Natuurtheater. Jomanweg 65681 PT in Best. Er is keus uit afstanden van 3 kilometer of 6,7 kilometer. De start is om 11 uur. Inschrijven kan vanaf 10 uur op de locatie. Meer informatie is te vinden op www.avgm.nl.
1: Tot zover dit regio-prikbord. Heeft u informatie of tips voor deze kosteloze rubriek? Mail het dan minimaal 14 dagen voor aanvang naar info@radiosmb.nl.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio-snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisiscoördinatie. Spanje zet honderden agenten in bij de evacuatie van de opvarenden. Nederland, Frankrijk, Duitsland en België sturen vliegtuigen om passagiers direct op te halen en te vervoeren naar huis. En bij een protest tegen een asielzoekerscentrum in Apeldoorn is de mobiele eenheid ingezet. De gemeente heeft een noodbevel afgegeven vanwege de ongeregeldheden. Demonstranten gooiden onder meer met vuurwerk, waarna meerdere aanhoudingen zijn verricht. De exacte aantallen en mogelijke gewonden zijn nog niet bekend. Het protest begon als een aangekondigde vrouwen- en kindermars en zou vreedzaam verlopen. De onrust ontstond na afloop van de mars bij een rotonde in Apeldoorn. Het weer helder en droog met vooral in het noorden wat bewolking bij een zwakke tot matige noordoostenwind en 6 tot 11 graden. Overdag is er een mix van wolken en zon. Het blijft dan vrijwel droog bij 12 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
6: Oeh, komend voorjaar moet echt de buitenbol geverfd worden. Maar waar vind ik tegenwoordig nog een schilder?
7: Jouw huis. Altijd strak in de verf met het onderhoudsabonnement van Glansgarant. Voor een vast bedrag per maand. Een plan op maat voor de komende jaren. En elk jaar komen we doen wat we hebben afgesproken. Glansgarant. Een perfecte buitenbol en een zorgeloos gevoel.
8: Ik wil je graag bedanken voor alle mooie herinneringen. We hebben zoveel belangrijke momenten met elkaar gedeeld. Maar nu is het tijd om afscheid te nemen. Vaarwel, oude onderbroek. Ich bin Andy Meister.
9: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
10: Goed investeren is gezekerd investeren. Kies voor Capilex en ontvang jaarlijks tot 7% vast rendement. Stap in vanaf €100.000 voor 3, 4 of 5 jaar. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com en laat ook jouw vermogen renderen. Makkelijk, zeker, Capilex.
11: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Zon en Breugel. Het station met de meeste muziekvariatie en het laatste nieuws.
12: Radio
0: SNB
12: 107.5 FM.
0: En overal via radio-snb.nl.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. Caribisch Carousel. Met Marion Del Prado.
12: Radio
0: SNB. Met dit uur. De beste muziekvariatie. Non-stop.

Ja, hij had me gewaarschuwd, de techneut, dat er iets anders stond. Maar dat komt niet tevoorschijn wat ik wil. Afijn, we zijn begonnen met Caribisch Carousel, de radio zonder Breugel. Ik ben er tot 9 uur. Het is vandaag 4 mei, herdenkingsdag. En daar heb ik mijn muziek een beetje op aangepast. Lekker gewoon rustige muziek voornamelijk. En de woorden en de titels en de teksten van de nummers, die hebben wel iets met oorlog en bevrijding en herdenking te maken. Afijn, twee fijne luisteruurtjes. Ik ben Marion de Prano en dit is...

0: para todos mis amigos del mundo.
1: Ja, ik dacht, ik begin weer eens met een van mijn favoriete nummers. Son de un amigo. Vrienden, ja, het is herdenkingsdag. Iedereen heeft denk ik wel in zijn familie iets wat te maken heeft met die herdenkingsdag. En ik moet zeggen dat ik ook dit weekend weer eens even naar mijn vrienden heb gekeken. En dat ik bij mezelf denk, wat ben ik toch een mazzelkont. Nou, komende week ben ik er dus niet. En dat houdt in dat ik op Ibiza zit. En daar ga ik nog heel veel meer vrienden ontmoeten. Ik koester ze inderdaad. Want ik denk, naarmate je ouder wordt, en dat ben ik aan het doen natuurlijk, dan is gezelschap om je heen is toch eigenlijk wel heel belangrijk. De volgende is eentje van Jesus Alejandro y El Niño featuring Marga Stars. Als het gaat lukken. Waar is mijn ding? Kom. Oh, er zit iemand in de... Nou, er zit iemand in de... Mijn playlist op de... Ja, precies. Dankjewel, Erik. Iemand zit mijn playlist even... Playlist even om te gooien. En dan kan ik even niet bij mijn muis. Dus vandaar. Ik zat te trekken aan die muis, maar die muis die deed niks. Afijn, zonder amigo Paulo FG. En de volgende wordt Con Mi Ritmo. Zoals ik al zei in het begin van het programma. Alle nummers hebben wel een beetje...

technische strubbeling. Nu niet meer. Zoals ik al zei in het begin van het programma, de woorden, de teksten, de inhoud van de liedjes hebben wel iets met Herdenkingsdag te maken. Met oorlog. En misschien ook wel met de Dag van de Arbeid.

Tef, ik ben vanavond een beetje rustig aan het draaien, omdat het herdenkingsdag 4 mei is. Soms zitten er woorden in de teksten of in de titels die wel te maken hebben met herdenkingsdag. En ik vroeg mij af laatst van, goh, hoe zou ik eigenlijk herinnerd willen worden? Nou, La Rebellion de Mayo door Los Compadres. Een heel oud nummer waarin men ook al een beetje op de regering zat.

Lion de Mayo. En de volgende. Er is veel muziek gemaakt over... gemopper tegen regeringen en vrijheid en noem maar op. Ook Ruben Bleeds heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Chameleon.

Ja, en waarom chameleon? Dat is zo'n dier wat van kleur verandert. En dat is eigenlijk ook zijn verhaal tegen de overheid destijds, toen hij die nummer gemaakt heeft, dat je die eigenlijk niet kon vertrouwen, want dat hij elke keer van mening of van beleid veranderde. De volgende is een van Gloria Estefan, Raíces, en dat betekent eigenlijk je roots. Ja, ik vond het heel interessant om mijn roots te ontzoeken. Ik heet natuurlijk Del Prado, mijn opa en oma waren Surisch. En daar zit een heel verhaal aan vast. Afijn, Gloria Estefan.

Ja, Gloria Estefan die nog steeds produceert. En haar dochter is inmiddels ook in de muziek terechtgekomen. De volgende is eentje die ik een beetje aan het volgen ben. Het is een Antilliaanse singer-songwriter. Hij heeft verschillende genres. Hij zingt ook in verschillende talen. En deze is gewoon weer erg lekker.

dankbaar zijn. Wie ben je eigenlijk dankbaar? Wie heeft je iets geleerd? Of gewoon iemand die van je houdt? Of van wie heb je hulp gehad? Gewoon een keer bedanken. Van de Kizomba-les, DJ Capitula.

Ja, vind het een prachtig nummer. Dus wat dat betreft. Ik heb vrienden boven de rivieren van die Ibiza-reizen, waar ik dus ook komend weekend naartoe ga. En het valt me altijd op dat die vriendinnen, dat clubje vrouwen, die zeggen altijd iets leuks tegen elkaar als ze elkaar tegenkomen. Zoiets als fijn je weer te zien, of wat zie je er lekker mooi uit, of in ieder geval iets heel positiefs. En ik zat laatst te denken, ik was in een situatie dat ik heel gefocust was, en dan kijk ik blijkbaar heel streng, en dan gaan mensen tegen mij zeggen van, kijk niet zo boos. En dat is eigenlijk gewoon helemaal geen fijne opmerking. Zeker niet als je daar helemaal niet bewust van bent. En het is natuurlijk invullen van een visueel, van een gezicht waarvan jij denkt dat is boos. Nou ja, afijn. Het moest daarna er weer aan denken dat ze dat in mijn vriendenclub boven de rivieren toch anders doen. Dus ik ben dat ook gaan instellen. En er zijn een paar mensen lekker met mij mee aan doen. In ieder geval. Oh ja, nog even het volgende. Om 8 uur is er 2 minuten stilte. Dus schakel niet af. Het programma gaat gewoon door naar die 2 minuten. Maar ik vind gewoon dat ik die 2 minuten even mee moet doen met de Nationale Herdenkingsdag. De volgende. Zoals ik al zei, langzame muziek, chille muziek, rustige muziek. Gewoon omdat het Herdenkingsdag is. En

Cook van Looy en Roberto Torres, bekende mensen. En hij zingt over de gevangenis waarin je leert wat vrijheid is, wat eten, wat te hebben te eten is en nou ja, wie je vrienden zijn. Nou, daar kan je wel iets bij voorstellen. De volgende is een bachata van een club die Bachata Haiti noemt. Haiti is nog steeds het armste land van de wereld, geloof ik. Of één van de armste landen van de wereld. Dus bij deze.

een van de armste landen ter wereld. Dat is het nog steeds. Het is politiek nog steeds instabiel en het heeft veel met natuurrampen te maken. Het was vroeger bewoond door Arawakan-Indianen. Eigenlijk Taino-Indianen, maar die zijn allemaal vermoord. En niet alleen door kolonialisten, maar ook door gekozen presidenten of wat je dan ook uit de bevolking. Onder andere de Duvaliers, die waren heel moorddadig. En Papa Doc heeft het aangezeten. En op het ogenblik wordt het eiland min of meer geroeld door bendes. Ze maken mooie muziek, dat wel. De compa en zo komt er ook allemaal vandaan. Zijn er best wel veel Haitianen op Curaçao en zo aan het werk. Enfin, de volgende. Falsa esperanzas. Oftewel, foute verwachtingen. Nou, daar zit het nog steeds vol van in de wereld. Ja, dat is een van mijn lievelingsbands op het ogenblik. September.

Ja, en ik heb een oude cd van Septep de Accaré als hotshot. Maar die heb ik vandaag even niet meegenomen. Die komt wel weer. En in ieder geval een fijne band. Ze zijn veel covers aan het reproduceren. Reproduceren. En nou ja, ook hele dansbare muziek. De volgende is echt een nummer van Alexandra Breu.

Ja, verstopte nummers op die cd's van Alexandra Breu. En dit is natuurlijk niet dansbaar, maar wel lekker luisterbaar. Dit kwam van de cd Haciendo Historia. En daarmee zijn we al richting het einde van het eerste uurtje aan het gaan. Ik denk nog één of twee nummers. Misschien nog een klein stukje aan het derde nummer. Ik ga vast afscheid van jullie nemen. Let erop, om 8 uur dus 2 minuten stilte. Dus laat gewoon de zender aanstaan en dan kom ik vanzelf weer terug. Dit is ook een mooi nummer van Rey Fernandez. Un compositor confundido. Oftewel, een... compositor confundido, dat is in de war geraakt. Nou, dit gaat natuurlijk weer over...

0: Timotje.
1: Ja, dit zijn mooie oude nummers. How will you be remembered? Dat was even in het vervolg van wat ik toen straks zei. Hoe wil je eigenlijk herinnerd worden als je doodgaat? Enfin, Gloria Estefan van haar cd Raíces.

0: 107.5 FM.
1: En overal via radio snb.nl.
0: Met nu het radionieuws.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de Franse internationale luchthaven Parijs-Charles de Gaulle woedt een grote brand in een magazijn op een industrieterrein. De rookpluim is volgens Franse media zelfs zichtbaar vanuit de Franse hoofdstad. De brandweer is met zo'n 60 manschappen uitgerukt. Het brandende magazijn ligt aan de westkant van de luchthaven, vlakbij snelweg A1. Er zijn voor zover bekend geen slachtoffers gevallen. Passagiers op de luchthaven delen beelden van de grote rookontwikkeling op sociale media. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Vanaf 8 uur lokale tijd in Tenerife begint het evacueren van ongeveer 150 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Er zijn al vliegtuigen onderweg naar het Canarische eiland om hen daarna verder te vervoeren. Aan boord van het cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. Nederland laat overdag 29 passagiers naar Eindhoven vliegen. Onder hen zijn Nederlanders en ook inwoners uit andere landen. De Wereldgezondheidsorganisatie begrijpt de zorgen rond het Hantavirus op cruiseschip Hondius, maar topman Ghebreyesus zegt dat er geen breed risico is voor de samenleving. Volgens de WHO is het verzoek aan Spanje om het schip op Tenerife op te vangen vooral bedoeld voor een goede crisis.